Bye.

0: take it seriously. We're only bugging.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

je opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog, het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De indieners van het burgerinitiatief rond woningbouwplan Nieuw-Wijburg moeten afwachten tot de commissie Stad en Omgeving zich over het voorstel buigt voordat duidelijk wordt of de gemeenteraad hun wensen overneemt. Volgens de Harderwijker Courant is het initiatief gericht op meer invloed van inwoners uit Harderwijk op de uitwerking van het plan voor circa 1100 woningen, onder meer via een extern bureau en aanvullende participatiemomenten. Het initiatief is ondertekend door 180 inwoners uit Harderwijk en omliggende wijken. Een deel van de ondertekenaars stelt dat er behoefte is aan meer zorgvuldige participatie en aanvullende bijeenkomsten om zorgen over onder meer ruimtelijke inpassing en stikstofeffecten beter in beeld te brengen. Bij een vestiging van Cerelo aan de Klaverkamp in Ermelo heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 11:45 uit in een ruimte van het pand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook is onduidelijk of sprake is van schade of gewonden. De brandweer voerde controles uit in het gebouw en ventileerde het pand. En tot slot, in Biddinghuizen kwamen tijdens het Pinksterweekend ruim 60.000 christenen bijeen voor de jaarlijkse conferentie Opwekking op het terrein van Walibi Holland. Bezoekers namen deel aan kerkdiensten, seminars en gezamenlijke zangbijeenkomsten. Een van de grootste onderdelen van het festival was de traditionele sing-in, waarbij duizenden bezoekers gezamenlijk christelijke liederen zongen onder begeleiding van een band. Ook de campings rond het evenement waren volledig uitverkocht met zo'n 25.000 bezette plaatsen. Om de grote bezoekersstromen te verwerken werden extra vervoersmaatregelen getroffen, waaronder pendelbussen van en naar het festivalterrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk 2 kilometer. Verderop richting Utrecht tussen Amersfoort en Soesterberg 5. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Ja, ik ben ook niet helemaal wakker, maar het is wel de bedoeling natuurlijk. Welkom bij De Wereld Wordt Wakker. Op deze woensdag 27 mei alweer. En ja, het is de laatste week van mei. En om 8 uur komt Trace binnenvallen. En dan gaan we samen de week doormidden hakken.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

Mensen die op dit moment luisteren. Alvast een spoiler alert. Morgen ben ik er niet. Morgen hebben we een vervangend programma. Dus dan weet je dat vast. Morgen ben ik er niet.

Dus mocht je morgen denken, hey, waar is die praat graag? Nou, die is er dus morgen niet. Nee, het is een beetje Bert en Ernie, hè. Bert is er ook niet. En ik ben Ernie.

Ja, en we gaan snoezen. Dit is Sabrina Stark van Nederlandse Bodem. Ja, woensdag hebben we toch heel veel Nederlandse producten. Ik wil niet zeggen dat het Nederlandstalig is, maar wel een beetje half om half, want ja, het is schaakdag. Half om half dag, dus dan moet er ook van Nederlandse Bodem van alles voorbij komen. Het is de enige traditie die we nog over hebben. Dus...

Ja, volgens mij is het van oorspronkelijk van Skunk en Nancy. Maar dit is Sabrina Stark. En dit is Simply Red. De hele andere kant op weer.

So, yeah, Skipper-wise, standing outside in the rain, hoorde je. En daarmee zijn we, ja, staan we vandaag in de regen. Nee, het doet niet. Man, het wordt hartstikke droog. Flink wat zon en droog. Dat is het weerbericht voor vandaag. Lekker kort maar krachtig. Het wordt 23 graden op de Veluwe. Maar als je dan denkt, oh, dat is wel heel weinig. Maar in Grun maar 18. Maar ja, er staat tegenover in Limbabwe weer 27. Dus ja. Goed, de wind is noord tot noordoost. Krijgt 3 tot 4. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 25 graden, 's nachts 9. En vrijdag, daar gaan we weer. 30 graden, 's nachts 15. Zaterdag 26, 's nachts 14. Zondag 22, 's nachts 14. Maandag 22, 's nachts 13. Kans op neerslag in procenten. Donderdag 0, vrijdag 5. Zaterdag 35, zondag 70. Maandag 45. En de kans op zon in procenten. Donderdag 90, vrijdag 65. Zaterdag 80. Zondag 55. En maandag 65.

0: Don't you forget about me. En ik moet niet vergeten dat ik iemand onder de knop heb, want we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas, met Elisabeth.
0: Hallo.
1: Alles wel aan boord?
0: Ja.
1: Oké, nou, heel fijn. Maar ik zou je alsjeblieft toe heten van Janko Wagner.
0: Het ene moment?
1: Ja.
0: Ja, dat wil ik wel doen hoor. En welk moment bedoel je nou precies?
1: Nou, daar laat ik me niet over uit.
0: Ah, daar laat je niet over uit.
1: Nee,
0: het
1: kan zijn dat ik met mijn hond wandelde, weet je wel, met die Mechelaar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar die heb je niet meer, hè, die hond?
1: Nee, precies.
0: Nee, oké. Nou,
1: heel triest.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dankjewel, Bas.
0: Hey.
1: Dag.
0: Zo, dat was Elisabeth met dat ene moment. Eens even kijken. Nou heb ik nog een nummer in de player staan. Dus laat ik die dan eerst maar even draaien. Dan kan daar dat ene moment ook in.

bekend, dat ene moment van de Wagner pizza's. Django Wagner van de pizza-familie. En dan de eerste hap van... lekkere pizza's. Hoor.

vaak apart het sketten. Enzovoort. Scatman John. Nou, en we hebben goed nieuws. Nog op de A30, nog op de A28. Nog op de A1 zijn meldingen van files. Ik vind het onbegrijpelijk, maar ze staan er niet. Ik wil niet zeggen dat ik in files sta, maar er zijn in ieder geval geen meldingen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dus voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West nu 8 kilometer file. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een auto met pech stil op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 6 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dan schop ik de hele boel alweer over op. Breek mijn eigen microfoon af. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jongen. Meteen maken ze er een zooitje van. Als je even afgeleid bent, hè.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Maar ja, we hebben het allemaal gehoord. De herkenningstune van Trace.
1: Ze is er weer.
0: Hè? Ze is er weer, ja. Ja, je hoort er nu ook al.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Ja. En nou ja, lekker weer buiten nu.
0: Ja.
1: Heerlijk is
0: beter dan gisteren.
1: Ja, dit is wel voor een blank, hoor, dit weer. Voor gisteren vond ik het geen weer voor een blanke.
0: Nee, maar
1: ik weet niet of ik nou iemand op zijn tenen sta, maar die wip me er dan maar af.
0: Ja, dat zullen dan waarschijnlijk zwarte tenen zijn.
1: Zwarte tenen, waarschijnlijk wel, maar ja. Het is, maar ik ben blij dat het iets minder heet is.
0: Ja, Erik Rassi wens jou goedemorgen en ik had hem Urkie genoemd.
1: Ja, waarom en dat?
0: Hij, ja, Urkie, nou... Ik had vroeger een kameraad, zeg maar, op school.
1: Ja.
0: Dat was Olaf. En ja. Olaf had een broer. En dat was een jonge broertje en dat was een beetje een maloot. En die heette Erik.
1: Erik. Oh, vandaar.
0: En toen zei ik altijd, ach, daar hebben we Urkie ook weer.
1: Oh, vandaar.
0: Een klein Urkie, maar ook een beetje een maloot. Een Urkie.
1: Nou.
0: Een Erikie, eigenlijk. dus. En dat zei ik nu dus, schoot me naar de binnen van. Hij zei, goedemorgen Bassie. Ik zeg, goedemorgen Urkie.
1: Okay,
0: en Erik helemaal verslaafd natuurlijk.
1: Nu heb je het uitgelegd. En nou moet je bedoelt het aardig.
0: Ja, het is aardig bedoeld.
1: Ja, daarom. Oké.
0: Okay. Ja. Hij is zeker ook niet klein.
1: Ik weet niet hoe groot hij is.
0: Nou, stevig in de maat.
1: Oh, toch en, wel, ja.
0: En... ja, hij is wel een maloot. Dat wel.
1: Is wel een maloot, okay.
0: Ja, dat
1: nou,
0: wel.
1: Nou, dat mag. Hè? Het zijn de slechtste niet die een beetje malotig zijn.
0: Nee, hoe was je week nog? Een beetje malotige week gehad dan?
1: Nou, een beetje warm, hè? Dat, zoals
0: warm,
1: iedereen.
0: Ja.
1: En het eten wat ik woensdag kreeg, wat een verrassing was, zoals altijd. Dat was Mexicaans.
0: Mexicaans,
1: ja,
0: aha.
1: En dat was super lekker.
0: Nou, had je nachos of
1: wraps?
0: Ja,
1: dingen.
0: Of,
1: en die wraps en die waren gevuld met kippenvlees en mais en weet ik veel. En lekkere saus erbij. En jongen. Ja, ik heb er wel een paar naar binnen gewerkt.
0: Ja, dat vind ik zo mooi aan de mais, hè?
1: Ja.
0: Kleine maisjes worden groot.
1: Ja, ook dat.
0: Nee, maar mais. Ja, Mexicaans voedsel is altijd goed.
1: Ja, lekker was het. Ja.
0: Moet je volgende keer eens even wat India's vragen aan je kleinzoon.
1: Aan mijn kleinzoon, ja. Nou,
0: want daar zitten ook hele lekkere dingen bij.
1: Ik zal het aan hem vragen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, dan pakken we er meteen maar even eentje van jouw lijst. Andy Williams.
1: Ja, een oude, hè?
0: Dat is een hele oude, ja. Nou.

0: Andy Williams, met toch wel een wereldhit, want hoeveel bands hebben dit nummer wel niet gebracht?
1: Ja, heel veel.
0: Heel veel, ja. En Trace, of Trace, Koosy zeggen au en dan morgen Tracy.
1: Ja, morgen Koosy.
0: Ja, waarom zou die het au zeggen?
1: Ik weet het niet.
0: En voor de mensen die...
1: Misschien heeft ze zich net gestoten.
0: Ja, dat zou ook maar zo
1: zijn kleine teentje of zo.
0: Ja. Ja, en daar heeft hij er twee van, hè?
1: Ja, daarom.
0: Goed, voor de mensen, ik heb het dit uur nog niet gezegd. Morgen ben ik er niet. Mensen gaan zich afvragen. Er werd vanmorgen al een beetje gepolst zo hier en daar. Van, Maar dat ga je niet raden. Degene die het raadt, die krijgt van mij een taart.
1: Oh zo, ja. Ik weet het.
0: Ja, jij weet het, maar jij mag niet meedoen.
1: Nee, dat is meestal. Hè?
0: Nee. Dus morgen ben ik er niet. En het eerste uur gaan we terug naar de 80's, dan naar de 70's, dan weer naar de 80's, dan weer naar de 70's en dan weer naar de 80's.
1: Oké, dus het programma zit wel vol.
0: Ja, ik weet dat een heleboel luisteraars de 80's gewoon leuk vinden.
1: Is
0: dus,
1: ook, dat is ook leuk.
0: En dan gewoon non-stop zo. Dan heb je in ieder geval een beetje muziek. En dan vrijdag dan... Hoop ik er weer te zijn. Maar ja, je weet niet hoe het loopt, hè? Want je weet de reden niet waarom ik er morgen niet ben. Dus,
1: Ik wel, maar je bent er vrijdag wel.
0: Dat ligt er helemaal aan.
1: Ja, dat ligt eraan. Dat is ook zo.
0: Kan maar fout gaan, hè?
1: Je weet dat wat ik aangeboden heb, hè?
0: Ik weet wat je aangeboden hebt, maar dan gaan we geen hints geven. Want dan wordt het ik wil die taart liever zelf houden. Dus...
1: Zo, hé.
0: Ja. Maar we kunnen er ook wel een tweede prijs bij aangooien. Een laatste wals met jou.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Nou, hier hebben we hem alvast. De laatste wals.

0: gaan we zo beginnen. Nou, les 1 van presenteren is geen verzoekjes meer inwilligen. Zo, dat is dan even duidelijk.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, nou,
0: en dan even kijken, dan hebben we René. Goedemorgen ook, Trace.
1: Goedemorgen, René.
0: Nou, en gezellig. Zij doet een gokje. Kan het soms te maken hebben met wat jij destijds had? Want toen moest je ook voor de rechter komen. Ach man, dat is 2 jaar geleden, joh.
1: Nee, joh.
0: 2 jaar geleden moest ik voor de rechtszaak komen. Iets dergelijks. Ik weet niet meer precies, want het nam een hele tijd geleden.
1: Ja, maar dat heb je gewonnen.
0: Bijna. 4 van de 5 hebben we gewonnen.
1: Ja.
0: Die laatste niet. Maar,
1: nee, ja. En daar moet je nog voor zitten.
0: En daar moet ik nog voor zitten, ja. Dus dat is... daar heeft het helemaal niks mee te maken.
1: Nee, ook niet. En ook niet in de medische situatie, ook niet.
0: Nee. Dat is,
1: en verder zeg ik niks, want anders verraad ik het allemaal.
0: Indirect medische, ja.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Indirect wel.
1: Ja, indirect. Ja,
0: ja indirect.
1: Ja. Ja, leuk. Ja.
0: Dan heeft hij het over Al, hè? Want Erik heeft een collega.
1: Ja.
0: En die heet Gert, of die heet Al, of die heet Victor, of die heet Matthew, of die heet... geen idee. En jaren terug, toen Erik er was, had hij ook een maat, dat was Gerard Volkers.
1: Ja.
0: En die deed je dan samen gokken op vlees. En Erik vertrok en Gerard was ook weg.
1: Oh.
0: Allebei waren ze in één keer tegelijk verdwenen.
1: Waren dat dezelfde?
0: Nou ja, ja. Dat zou maar zo kunnen.
1: Ja, daarom. Ja,
0: ja dus dat... goed. We gaan weer even naar jouw lijst. Dan lopen we toch lekker in.
1: Ja, dan loop

0: Jij zal wel een droge kinkhol zijn.
1: Ja, denk het wel. Of want, hij heeft zichzelf erg nat gemaakt.
0: Ja.
1: Heb jij de Mona Lisa wel eens gezien?
0: Ook een lijf, hè? Dus ook vanaf een echte, zeg maar...
1: In het museum.
0: In het Louvre.
1: Ja.
0: Ja, en dat... Dat is, maar even denken, 1978 geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Was je onder de indruk?
0: Ik,
1: van haar glimlach?
0: Nee.
1: Nee, niet echt.
0: Nee, bedoel, die ken ik al. Ik had die glimlach al vaker gezien.
1: Ja.
0: En dan zie je daar en dan zie je zo'n groot gebouw eromheen en hangt er zo'n klein perceeltje aan de muur.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Als je in Parijs bent, moet je het eigenlijk wel gezien hebben.
0: Ja, we waren daar met een schoolreisje.
1: Oh ja.
0: Dus we moesten wel.
1: Ja.
0: Maar we hadden er een sportdag van gemaakt. Wie het snelst door de Louvre naar buiten kon
1: rennen. Dat ook, ja.
0: Dus even Mona Lisa en dan als een speer weer naar buiten. Wegwezen, ja. De binnenstad in. En demi bière, pour favor.
1: Dus dat bier, dat kwam er ook?
0: Ja, dat bier, dat kwam er ook. Ja. Nou, zeg Erik Ras, dat is verdacht, ja, inderdaad. Dat was ook heel verdacht.
1: Allebei van dezelfde dag weg.
0: Nou, elke dag, ja precies.
1: Ja, dat is niet... Dat
0: er was
1: inderdaad...
0: niks meer te winnen en ze waren allebei vertrokken. Ja.
1: Hoe zwaar hadden jullie ruzie?
0: He?
1: Hadden jullie zo zwaar ruzie?
0: Nee. Ze vertrokken gewoon, dus het ging helemaal nergens om.
1: En je kon ze niet tegenhouden?
0: Nee.
1: Hij
0: had toen ook nog zo'n hele negatieve collega, Dirk was dat. Die was ook altijd heel negatief.
1: Oké.
0: Okay. En dus...
1: Wegwezen dan maar.
0: Hè? Ja, precies. Het was er niet rouwig om, laten we zo
1: okay.
0: zeggen.
1: Oké, nou ja.
0: Goed, eens even kijken. Dan gaan we weer naar jouw lijst.

0: Zo, dat was Abelief van The Bachelors.
1: Ja.
0: De Vrijgezellen.
1: De Vrijgezellen.
0: Ja. Goed, eens even kijken. Volgens mij lopen we al aardig op niveau.
1: Ja, we hebben het al.
0: Want ik zag dat je de eerste vijf zijn uit de oude doos.
1: Ja, die zijn uit de oude doos.
0: En de laatste vijf zijn een beetje moderne platen.
1: Juist.
0: Ja,
1: je hebt het helemaal door.
0: Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe werkte dat in jouw brein?
1: Nou, dat zal ik jou vertellen. Ik had dus een cd met al die oude...
0: Meuk,
1: zoals ik dat dan noem. Ik denk, hé, dat is wel leuk en dat is leuk. En ik zat mee te neurien en zo. Ik denk, hé, dat doen de luisteraars misschien ook. In ieder geval die iets ouderen. En toen denk ik, ja, toen was ik half weg. Ik denk, ja, ik kan niet aan de gang blijven. Dus ik moet iets anders er tegenaan gooien. Vandaar.
0: Ja.
1: Nou, dat was het gedachte erachter.
0: Nou, we hebben al wat dingen er tegenaan gegooid. Ja, we blijven nog een beetje gooien tot nu of 12.
1: Ja, zoiets.
0: En dan, maar we gaan ook even naar de headlines, want ook dat is er inmiddels tijd voor. Dus ik zet ze even scherp en dan gaan Therese en ik de headlines voorlezen. Dan noemen we het paginanummer. En op het moment dat je dan het hele bericht wil horen, inclusief de toegevoegde waarde.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja,
1: hoor.
0: heel belangrijk. Dan even een pagina nummer doorgeven. Nou, Taliban willen ambassadeurs in EU, 129.
1: Man opgepakt voor liquidatie Zwolle, 121.
0: Jette zegt goed praten, geweld is gevaarlijk, 108.
1: Tieners bekennen moord op 11-jarigen, 128.
0: Resten gifgaswapens van Assad gevonden, 127.
1: Israël rukt verder op in Libanon, 125.
0: PVV'er bekend manipulatie, tekening 107.
1: Dreigende taal Iran na aanval VS, 126.
0: Meer tenten in Ter Apel voor schaduw, 106.
1: Ja
0: dat is hem dus. Nou, dan zetten we 104 klaar, want daar zit een abonnement op.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar het volgende nummer.

0: first, the last eternity.
1: The first, the last eternity.
0: Ja, dankjewel. Dat was echt de laatste ook. Mooi. Pagina 104, wil jij hem doen?
2: Jazeker. Door conflicten wereldwijd zijn financiële instellingen kwetsbaarder geworden. De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau uiten hun zorgen daarover. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door de mix van economische onzekerheid, te groot optimisme op de beurzen en een toename van cyberaanvallen op de banken. De financiële instellingen kunnen geraakt worden door de gevolgen van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne die economische tegenwind veroorzaken. Huishoudens merken dat vooral in hogere prijzen, met name voor benzine. Ook lenen wordt duurder, zoals de hypotheekrente.
0: Ja, ik merk het elke morgen ook. Dan open ik mijn beurs en dan zit er weer niks in.
2: Ja, dus, maar de hypotheekrente, dat was de laagste rente, hè?
0: Ja, dan moet je een huis gekocht hebben, hè?
2: Ja.
0: Hebben we niet.
2: Nee,
0: dus
2: ik heb
0: ook geen hypotheek?
2: Ik ook niet. En ik heb wat dat betreft geen zorgen.
0: Nee. Nou, en dan of ik voor 106 ook nog even wilde doen. Meer tenten ter Apel voor schaduw.
2: Zal ik hem doen?
0: Ja.
2: Het Rode Kruis heeft extra tenten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gezet. Voor meer schaduw voor de mensen buiten het aanmeldcentrum. Dat waren er gisterenmiddag ruim 120. De open tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Samen met de vier die er al waren neergezet, zijn er nu 9. De temperatuur op het terrein liep op tot ruim 30 graden. Het Rode Kruis deelde water- en zonnebrandcrème uit. Vannacht hebben ruim 100 asielzoekers geslapen in congrescentrum Hanseplaza in de stad Groningen. Het Rode Kruis en de provincie Groningen wijzen naar de overheid voor een structurele oplossing voor de opvangproblemen.
0: Nou, laten we eerst even constateren dat binnenslapen momenteel veel vervelender is. Je hoort iedereen klagen over plaknachten.
2: Ja, en dan gaat toch lekker buiten slapen?
0: Fucking warm en zo. Het is hartstikke lekker om buiten te slapen. Ja. Wat wordt er nou moeilijk gedaan?
2: Nou.
0: En dan moet er meer schaduw komen. S'nachts is er geen schaduw.
2: Nee, hallo. Goedemorgen, juffrouw
0: Beuken. Goedemorgen, jongen.
2: Nog niet toe, ja. Nou, iedereen blijft zo lang mogelijk buiten. Met deze temperatuur.
0: Ja.
2: En dan denk je van, oh heerlijk. Als het ochtend wordt, dan moet ik weer zo nodig in de hitte.
0: Ja.
2: Kijk, dat ze dan in de schaduw opzoeken, kan ik me voorstellen. Maar 's nachts, nee.
0: Nee, precies.
2: Onzin.
0: Nou, snel heeft wel een oplossing.

0: Ja, kleur en geen schaduw. Dat was snelle.
1: Nou, die snelle toch.
0: Ja, ja. Leuk nummertje.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Eens even kijken. Koos.
1: Ja, zeg het maar.
0: Koos, die reageert op ouw. Want jij zei op een gegeven moment iets met misschien dat ik mensen wel op de tenen trap.
1: Ja.
0: En dan had je hem op de tenen getrapt.
1: Ach, sorry
0: dat was
1: hoor.
0: Het, ja.
1: Was het erg pijnlijk?
0: Zo te zien wel. Hij zei auw. Ja.
1: Nou,
0: en dan heeft hij het over, hoe heet het, met die plaats ook alweer, stapel, nee. Oh. Hoe heet die plaats nou, waar die opvang...
1: Hallo, Ter Apel.
0: Ter Apel, ja, ik kon er even niet op komen.
1: Nee, maar ik wel.
0: Hij zegt oppakken en het land uitwerken. Sorry, we hebben geen huis en uitkering voor jullie. Ja, maar people say we get house and we get money. Ja, de
1: doei,
0: mensen worden helemaal gek gemaakt. Doei! Ja,
1: doei!
0: Dus, ja.
1: Oh.
0: Dus dat is... en dan gaan wij naar pagina 108. Weet je die ook nog even doen?
1: Ja. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. In een Kamerdebat over het normaliseren van geweld in de politiek en samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van het geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Door de intimiderende protesten durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. De premier doelde daarmee vooral op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs in het debat, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt.
0: Nou. Ja, de woorden op zich, ja, dat kan.
1: Dat kan.
0: De processen, als die kloppen, dan is het wat anders. Maar ja. Nou ja, goed.
1: Er verandert ook helemaal niks. Hè. Ze vliegen elkaar constant in de haren en er wordt niks opgelost.
0: Nee, er gebeurt niks. Er komen geen nieuwe wetten, er komt helemaal niks. Het is allemaal gewoon bloedeloos.
1: Ja.
0: Dus,
1: wat heb je daar nou aan?
0: Ja, niks.
1: Niks. Nee.
0: Dus het maakt helemaal niet uit wie er aan de regering zit, de laatste paar regeringen.
1: Het is allemaal niks. Hetzelfde.
0: Het wordt niks. Ze zijn allemaal van de wereld.
1: Ja, daarom.

0: Zo, iedereen is van de wereld. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ik heb meerdere manieren uitleggen dat van de wereld zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Van pad af.
1: Van het padje af, ja. Ja. Dat is ook lekker.
0: En dan zegt André Groen, morgen beste Bas en Trace. Nou zeg, de oogst van Pinkster is wereldwijd duidelijk zichtbaar, moet ik aan de NOS headlines, merk ik vandaag. De Heilige Geest is overduidelijk meer massaal neergedaald deze week. En we zijn allemaal heel lief voor elkaar. Jippie! Pagina 129 is dat daarvan toch wel een bewijs. Of vergis ik me?
1: Ja.
0: Nou, dan pakken we die er even bij.
1: Zal ik hem nog even doen?
0: Ja, doen we nog maar.
1: De Taliban wil een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te praten. Tegenstanders van de gesprekken vinden dat alle betrekkingen met de Taliban een vorm van erkenning betekenen van het regime. De Taliban schenden mensenrechten, met name die van vrouwen. Geen enkel land behalve Rusland erkent de Taliban-regering die in 2021 de macht overnam.
0: Ja, maar ja, Poetin is ook bang voor vrouwen.
1: Dat is ook een idioot.
0: Ja, die is
1: sorry,
0: zo bang als elkaar. Nou, heeft hij überhaupt wel een vrouw?
1: Ik zou het niet weten.
0: Volgens mij heeft hij zijn kerkhoop nog nooit gebruikt. Maar goed, dat maakt hem niet uit.
1: Ik dacht dat hij een dochter had.
0: Ja, die woont in Nederland zelfs. Oh, die heeft zelfs nog een poos in Nederland gewoond.
1: Oké, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, dan zal hij toch wel een vrouw gehad hebben ooit.
0: Ja, maar ja, dat weet je nooit bij hem. Hè. Hij kan natuurlijk ook gewoon een opdracht hebben gegeven. Maak haar zwanger, dat is mijn dochter.
1: Ja, dat is dus, ja, wat dat betreft.
0: Dus, nou ja, dat.
1: Dat, ja.
0: Goed, ja, de Taliban, heel bijzonder dat die dan in gesprek willen met of mensen teruggestuurd gaan worden naar Talibanistan.
1: Talibanistan, nou, ja, mooi woord.
0: Ja, mooi woord.
1: Ja, prachtig.
0: Goed, we gaan maar even een mooi liedje draaien.

0: Time Won't Go Slowly en dan hebben we het over Snow Patrol. En eens even kijken, dan zit er voor jou nog wat bij.
1: Ja, ik wilde nog eventjes de dreigende taal van Iran na aanval VS.
0: 126. Iran heeft de Amerikaanse aanval op het zuiden van het land veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beticht de VS van kwaadwillendheid en hypocrisie en spreekt van een grove schending van het staakt het vuren. De VS viel gisteren doelen aan in Iran, volgens het leger ter bescherming van de eigen troepen. Doelwit waren onder andere raketinstallaties en schepen die mijnen legden. Er zijn explosies gemeld in de havenstad Bandar Abbas. Een Iraanse delegatie was op dat moment in Qatar voor vredesbesprekingen. Met wie dan? Iran zegt dat het een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig heeft beschoten in het Iraanse luchtruim.
1: Zo.
0: Ja.
1: Lekker bezig, hè?
0: Ja, hij zou in 24 uur de oorlog in Oekraïne oplossen. Ja.
1: Hij zou ook de vredestichter.
0: En nu is het weer 60 dagen wapenstilstand. Waarin ze dus gewoon de wapens vooral gebruiken. Heel apart allemaal.
1: Ja,
0: zo heel langzamerhand begin ik wat bewondering te krijgen voor het Iraanse regime.
1: Toch wel.
0: Want die zijn veel slimmer dan Trump.
1: Ja, ja natuurlijk.
0: Ja, ja bedoel, ja. Even misdadig allebei. En,
1: ja, ze deugen geen van allen, maar van de andere kant, jongens.
0: Ze hebben hem in de tang, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hij loopt helemaal oranje aan, die Trump, ja.
1: Ja, als je hem ziet ook, hè. En dat,
0: hij wordt vandaag gekeurd, hè.
1: Dat is een van de medische keuring, hè. Dat is net zoiets als een autokeuring hier.
0: Maar ja, mensen zullen wel weer verbannen worden naar Cuba als ze niet een positieve uitslag hebben. Want hij werkt iedereen die tegenwerkt,
1: gewoon weg.
0: Ja,
1: ja dat is ook knap.
0: Ja, nee, gewoon echt de heuse dictator. Ja, zeggen we dan.
1: En er zijn dan nog een heleboel mensen die zweren bij hem.
0: Ja, vooral dat zweren. Hè. Dat zeg je bij hem op zijn armen ook. Hè.
1: Ja,
0: al die vlekken. En,
1: die vlek, al die zweren, uitslag en al dat soort dingen.
0: Ellende, jongen, dat zag er allemaal niet uit.
1: Nee, daarom.
0: We gooien er maar even weer een plaat van jou in. Memories are made of this.
1: Oké.
0: Ja, later lachen we erom, zeggen we dan.
1: Ja, dat is ook zo.

0: FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
4: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
5: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
3: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
6: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
3: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nog extra vertraging na een ongeluk. Tussen Stroe en Voorthuizen nu een kwartier extra reistijd in 5 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een auto met pech. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg nu 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is daarvan.
1: Hima Vroeling. Maar het is nog even en dan is het gedaan met de Vroeling. Want dan wordt het zomer.
2: Ja, het is echt zomer.
1: Ja, 21 juni, hè?
2: Ja, hè?
1: Ja, dit is ook alweer de laatste week van mei. De vijfde maand alweer. Hebben we dan bijna de eerste helft van het jaar er weer op zitten.
2: Ja, dat vliegt toch wel voorbij, hè?
1: Ah, man, dat is gewoon niet een
2: maand meer. Idioot. Ja, je bent oud voor je tijd.
1: Ja, en dan krijg je wel een gratis proeflucht. Oh, trouwens, vorige week hadden we het nog over Jan van Domsen.
2: Ja.
1: En nou is hij overleden.
2: Ja, ja, erg, hè?
1: Ja. Ja.
2: Nou ja, erg. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk
1: een houdbaarheidsdatum.
2: Ja, ja, ja, het gaat niet over. Maar ik heb je verteld dat hij met bloemen kwam aanzetten. De eerste keer dat ik een uitzending had.
1: Ja.
2: Ja, weet je wel. En dan denk ik ook. En hij was zo aardig en zo lief altijd.
1: Ja.
2: Weet je wel. En dan in één keer. Maar de beste gaan het eerst, joh.
1: Ja, het was een leuke man. Maar ja, ja, als eerst, hij was 84, hè?
2: Dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij de kaart ligt
2: de kaart ligt ook zo. Ligt ook.
1: Volgens mij was hij 84. Dus
2: een mooie leeftijd bereikt.
1: Het is, ja, dat ga ik niet halen.
2: Jawel, jawel. Gewoon doorgaan met ademhalen.
1: Ja. Ja, precies. Dat is nog net het hele probleem. Jongen, jongen, jongen.
2: Ja, ik wil je best helpen, hoor.
1: Ja, nee, snap ik.
2: Mond op mond beademing
1: of zo. Ja, ja, ja. Luchtbedpomp erop aanstaan.
2: Oh ja, dat zou ook kunnen, ja. Nee, maar ik... ja, goed, oké. Okay. Het is niet anders. God hebben ze ziel, zeggen we dan.
1: Hè? We hebben het over lucht erin blazen.
2: Wat dan?
1: Ik kwam nog een mopje tegen deze week. Hij is niet netjes.
2: Nee, oké. Okay.
1: Nee, maar...
2: Ik luister niet. Vertel hem maar, ik luister niet.
1: Ik kan hem gewoon vertellen. Ja, luister toch niet, hè. Dan zegt een dochtertje zegt tegen mama van... Mama, waarom zat jij net bij papa op de buik? Ja, zegt moeders... ik wil dat papa een dunne buik blijft houden.
2: Hmm.
1: Dus daar ga ik elke avond even op zitten.
2: Ja, ja.
1: Ah, zegt ze, dat is dan best vervelend dat de buurvrouw hem elke middag weer opblaast. Ja, toch?
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik had niet geluisterd, maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, dat is wel grappig, hè?
2: Ja, ja.
1: Volgende keer wel luisteren, hoor.
2: Ja, is goed.

Ja, inmiddels zitten we in de derde uur en El Jaapo die heeft ook een verzoekje, een pakketje aangevraagd. En dit is het eerste nummer uit dat pakket.

0: Wat een bijzonder nummer.
1: Ja, heel apart.
0: Heel apart.
1: Ja, zeg dat.
0: Ja, ik heb meteen in mijn map gepleurd.
1: Ja, ik heb hem ook al opgeschreven.
0: Ja, heel apart nummer. Ja. Ja. Nou, goed. En dan ben ik ook benieuwd, meteen benieuwd naar die tweede van hem.
1: Ja.
0: Want wie weet is dat net zo'n apart nummer.
1: Ja, die ken ik ook niet.
0: Ik ook niet.

0: bijzonder als
1: nee,
0: die eerste.
1: Nee, die andere vond ik heel, ja, heel apart.
0: Was heel ja. apart. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Deze vond ik niet zo.
0: Nee, het was meer een niemendalletje. Ja, maar van 13
1: het,
0: in
1: het, ik had het idee een beetje Zuid-Afrika. Nee, Afrika.
0: Ja, dat zou ik nog maar
1: zo
0: kunnen.
1: Zoiets,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Goed, eens even kijken. Nou, de headlines. Jij had al gekeken, hè? Wat,
1: ja, ik had al wat erbij gehad. Ja. Had jij nog wat?
0: Ja, ik zie daar dus staan. Zorgen over de kosten van het klimaatbeleid, daar maakt iedereen zich. Maar dat is het hele punt. Iedereen staat 's morgens op om zich ergens zorgen over te maken. En dan hebben we 18 miljoen zorgen.
1: Ja.
0: We kunnen ook gewoon zeggen, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk?
1: Ja, ook dat.
0: Vinden we nou het klimaat belangrijk of vinden we de vluchtelingen belangrijk? Nou, laten we eerst het ene onderwerp eens even afhandelen. Dus er is constant gedonderd met Ter Apel. Laten we dat even afwerken. En dan, oh ja, dan zitten we met de watersnoden en zo vanwege het klimaat. Nou, laten we dan eens... Gewoon, je kan niet met alles tegelijk bezig zijn, want het bijt elkaar allemaal. Hoe kan je nou bouwen? En huizen tekort komen, want dat is eigenlijk net
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dat is net zo.
0: En dan stikstof en het klimaat en al die dingen. Laten we gewoon eens één ding tegelijk doen.
1: En dat goed oplossen.
0: Ja, en al die mensen, daar komt het, hè.
1: Ja.
0: En al die mensen die dan dus zeggen, nee, ik vind iets anders belangrijker, die meteen het land uitschoppen.
1: Ook, dat is ook een hele definitieve oplossing.
0: Ja, nee, maar ik zo langzamerhand geloof ik er wel in dat je echt een dictator moet hebben, anders gaan we nergens.
1: Wie zouden we dan hier als dictator kunnen hebben?
0: Ja, we kunnen kiezen tegenwoordig, hè. Willen we... Kijk... als ik nu moet inzetten, dan doe mij Xi Jinping maar van China.
1: China, ja.
0: Ja, ja. Lekkere Chinese en dan met name de Sichuan rijsttafels.
1: Ja.
0: Kijk, dat heb ik liever dan dat we weer morst of borst moeten eten met Poetin.
1: Ja, ja, ja.
0: Of hamburgers met Trump. Dus Trump liever niet.
1: Nee, ook niet.
0: Poetin ook liever niet. Dan maar een Chinees.
1: Dan Chineesje, ja.
0: Ja, die
1: nummer,
0: zijn slimmer.
1: Nummer 27.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: En dan, dan mag iedereen in Nederland gewoon nummer 27 zijn.
1: Ja, daarom.
0: Zijn we geen verschillen meer, nee, zijn we daarom. Allemaal gelijk.
1: Maar geen verschillen meer, dat neigt naar het communisme.
0: Ja, maar maakt uit. Bedoel,
1: ja, dat maakt verder ook niet uit.
0: Nee, ik bedoel, alle verschillen lossen ook niks op.
1: Nee, dat is wel bewezen.
0: Wij Nederlanders, wij hebben dus allemaal verschillen.
1: Ja.
0: We hebben niet iets waar wij een eenheid in vormen. Wat ze in andere landen allemaal
1: hebben. Dat is een heel goed nummer, hè?
0: Wat dan?
1: 16 miljoen mensen of zo heet.
0: Ja.
1: Dat...
0: Maar daar begint het dan mee.
1: Ja.
0: Je hebt een versie 15 miljoen. Je hebt een versie 16 miljoen.
1: Ja, ondertussen
0: een versie
1: 18
0: miljoen.
1: Ja.
0: Begint het gedonder alweer.
1: Ja. Ja.
0: Zelfs liedjes kunnen ze niet normaal over doen.
1: Ook dat niet.
0: Man.
1: Ja, zegt dat.
0: Over. Nou, laten we maar even een... muziekje van jouw lijst doen, want die lijst is...
1: die is wel leuk, toch?
0: Onontkomelijk.
1: Ja, daarom. Dan moet je wat mee.
0: Ja, en dan gaat die komen, hoor.
1: Daar komt die.

0: Zo, dat was hem. Year of the Cat. Weet jij wat jij bent in het Chinese teken?
1: Nee, dat weet ik niet. Oh. Ik vraag me ook af wat voor teken dit jaar is.
0: Dit jaar?
1: Bij de Chinese kalender.
0: Ga ik zo even op zoek voor je. Zoeken we dat even. En dan is het wel lachen, want Koos die heeft een opmerking gemaakt naar Jette toe. Hij zegt, oppakken en het land uitwerken. Sorry, we hebben geen huis voor jullie. Ja. En naar Jette, die was dan niet gewend, zei hij net in het nieuws. Haha, you ain't seen nothing yet. En het gaat nog veel erger worden. Okay. Nou, en dat is inderdaad wel een mooi nummer. Daar komt hij speciaal voor Koos. En voor Rob Jette.

0: Nou, we zijn even jouw Chinese rode kop aan het berekenen.
1: Ja.
0: Maar hij doet nog
1: wel. Hij doet het niet. Nee, ja, het is niet anders.
0: Nee, nou, dat, we blijven het gewoon even proberen. Ik ben een rat in ieder geval.
1: Oh, ik ben een rat.
0: Ja, ik ben een rat, ja. Ja, en nee. Dat is elke 12 jaar, dus dat is heel makkelijk.
1: Ja, ik dacht het al wel, hoor.
0: Ja, je dacht al wel dat ik een rat was, hè?
1: Vuile rat.
0: Oh, wacht eens even, er gebeurt wat.
1: Oh.
0: Je bent een os.
1: Een os. Man.
0: Je bent een os.
1: En wat houdt dat in?
0: Ja, een gecastreerde stier.
1: Oh, god.
0: Dat ben jij.
1: Dat ben ik. Nou ja, dat wist je toch wel?
0: Ik ben een rat.
1: Een rat. Ja.
0: Ja, dus nou, dan hebben we dat even boven tafel gekregen. En zijn we nu blij?
1: Nee. Het interesseert me ook niks.
0: Nee. Zie, daar heb je het alweer. Dus het interesseert je ook gewoon niks. Nou, dan knallen we er maar een muziekje in.
1: Maar ja, joh, daar zitten we ook voor, hè?
0: Ja, precies.
2: Wie fühlt es sich an, fremd zu sein?

0: Shakira. Ja, en niet alleen hier in de show, maar ze heeft ook rechtszaak tegen de Spaanse overheid gewonnen. Scheelt daar weer een hoop miljoen.
1: Oh,
0: belasting.
1: Voorlopig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja.
1: Als je de weg maar weet, hè?
0: Hof van Putten, dat is hier aan de overkant, dus ja. Die weg weten we wel. Blijft de opvanglocatie voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het contract met Hof van Putten voor de opvang van Oekraïnse ontheemden te verlengen. Dat is al sinds 2022 zo. Ja. Dus ja, merken we er hier wat van?
1: Ik heb er nooit wat van gemerkt. Nee.
0: En voor Hof van Putten gegarandeerde inkomsten, dus win-win situatie lijkt mij, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja. En dan jonge kunstenaars exposeren in de ontsnapping. En dat de ontsnapping, dat is het oude politiebureau.
1: Ja, ik vind dat wel een toepasselijke naam.
0: Ja, mooie naam,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, voor een oud politiebureau.
0: Nooit
1: ja.
0: iemand ontsnapt, heeft volgens mij ook nooit iemand vastgezeten,
1: nee.
0: Maar vooruit dan maar weer.
1: Vooruit dan maar.
0: Aan de Brinkstraat de 69 in Putten staan zaterdag 6 juni de kunstwerken van kinderen van de teken- en schildercursus tentoon. 'S Middags van 12 tot 1 zijn de kunstwerkjes te zien, waarbij de jonge kunstenaars zelf uitleg geven. Kinderen tussen 8 en 12 jaar hebben de kunstwerken gecreëerd met onder andere kleurpotloden, pastelkrijt, ecoline, waterverf en waskrijt.
1: Ja, leuk toch?
0: Een leuk initiatief.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Ja. Dat ziet er ook nog wel kunstzinnig in uit.
1: Ja. Nou ja, ik bedoel, ze zijn van de straat af, ze zitten niet achter het scherm en ze zijn leuk bezig.
0: Ja, ja. En van 12 tot 1, dus 6 juni.
1: Het is maar even, maar ja.
0: Precies. Toch, ja. In de ontsnapping. Nou, dan ga ik even een momentje van bezinning draaien.
1: Ja.
0: Komt van Nederlandse bodem. Het heet 100 woorden.
1: Ja.
0: En het typische geluid wat je hoort is een Fender Rhodes piano. Het kan ook een Wurlitzer zijn, want daar wilden ze nog wel eens mee wisselen, die mensen van Solution. Maar hier komt hij. Paul de Leeuw heeft daarna ooit ook een versie gemaakt. Maar ja, dat is weer typisch Paul de Leeuw. Dat is dan ook weer zo Paul de Leeuw.
1: Oh ja, ja.
0: Weet je wel, niet doe echt. Mij het origineel maar.
1: Ja, oké. Okay. En die komt nu?
0: En die komt nu.
1: Oké. Okay.

0: Ja. Fijn liedje.
1: Mooi, ja.
0: Willem Ennis speelde op het toetsenbord op de piano. Van der Roos of Willits, daar wil ik dan vanaf zijn. Maar er zit nog een andere link naar Veluwe FM. En dat is, ga ik nu even uitleggen. De band Solution, ja joh, dat is de wereld is wat dat betreft klein. Daar zat Jan Akkerman in ooit, maar ook Harry Hartold. En Harry Hartold was weer de nachtportier bij Hotel Quentin, Sint Quentin in Amsterdam. En daar kwamen alle muzikanten weer. Daar zaten wij ook altijd als we optraden in Rotterdam. Maar Willem Ennis. Die zat dus bij Solution als toetsenman. En hij heeft bij een heleboel mensen meegedaan. Bij Jan Akkerman, Kaas Lucas. Maar ook bij Margriet Eshuis Band. En Tee Lauw en Karin Bloemen. En noem het allemaal maar op. Goeie doel. En hij nam heel veel op in de studio. Waar Bart van hier, zeg maar.
1: Bart Sloothaak.
0: Bart Sloothaak, zeg maar, de directeur
1: de
0: was.
1: Ja, de Wisseloord Studios. Ja.
0: En ze zijn allebei... Zowel Bart als Willem overleden aan alvleesklierkanker.
1: Ja.
0: En Willem was dan weer getrouwd met Astrid Joosten. Ja. Die kennen we allemaal weer van 2 voor 12.
1: Ja.
0: En daar heeft Alexander laatste auditie gedaan.
1: Hij mocht niet verder, maar het was, het was wel een avontuur om dat even te beleven.
0: Ja. Maar om er even aan te geven dus hoe,
1: hoe dat bij elkaar
0: in zo'n
1: komt.
0: Nummer, hoe dat allemaal samenpakt.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Dus je koopt er verder niks voor.
1: Maar nee, maar het is wel leuke informatie, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Goed. Gaan wij naar een volgende nummer weer.

0: Waar zijn de appeltjes van Oranje?
1: Waar zijn de appeltjes van Oranje?
0: Papi loopt toch niet zo snel?
1: Papi loopt toch niet zo snel?
0: Op de grote stille

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
4: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro, dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
3: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
5: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
3: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: mei was dat nummer 7 van jouw lijst.
1: Dat zou wel goed kunnen, want dan moeten er nog 3.
0: Ja, zie je, ja, dan klopt het, hè?
1: Ja, dan klopt het
0: dan
1: helemaal.
0: Dan is het helemaal waterdicht, het systeem. Man, wat ja, mooi weer.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, en we gaan dadelijk de regio verder in kijken wat er allemaal nog gebeuren zal.
1: Ja, er zal ook wel het een en ander aan de hand zijn hier en daar.
0: Ja,
1: ja, dat, en daar moeten we bij blijven.
0: Ja, daar moeten we iedereen van op de hoogte houden. Ja. Dus dat gaat goed komen. Dan zijn er nog een hoop mensen die twijfels hebben over hun partner.

0: You Love Me is de vraag. En tenminste, dat vroeg zijn vrouw, zeg maar de hulpsheriff. En een sheriff Dean, die zei van ja. Zie, yes I do. Ja.
1: Yes I do.
0: Ja. Ja. I do. En sheriffs zijn altijd eerlijk, hè?
1: Ja, dus, natuurlijk, dat hoort wel zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan zie ik een foto voor me van een mevrouw die 102 is geworden en een burgemeester uit Nunspeet ernaast.
1: Ja.
0: En dan staat er onder Elspeet, ze viert 102e verjaardag in Putten.
1: Ja.
0: En wat is dit nou weer van puinzooi?
1: Ja, dat is een verwarrende toestand.
0: Ja, sinds augustus vorig jaar woont Gerritje van Asselt Dijkgraaf in zorgcentrum Norschoten in Putten. Maar één ding staat voor haar als een paal boven water. Ik ben en blijf een Elspeetse. En dus heeft ze te maken met de burgemeester uit Nunspeet.
1: Ja.
0: Maar Norschoten, waar zit dat eigenlijk?
1: Dat zit vlakbij het station in Putten. Dus als je richting station gaat, dan ga je net voor het station ga je rechtsaf. En daar staat Norschoten.
0: Dat
1: is een groot gebouw. Ja, vrij groot.
0: Ik heb daar toch regelmatig gereden, want ik had mijn bedrijf op Keizerswoerd zitten.
1: Ja, nou, als je dan naar links gaat, daar staat Norschoten.
0: Links, maar waar links?
1: Nou, als je rechts heb je Keizerswoerd.
0: Ja.
1: Maar dan kan je naar links kan je ook afslaan, dat is ook een weg. En daar,
0: ja, dat is Jens, die komt dan bij die Zuiderkerk uit, of Westerkerk. Of,
1: nee, het is richting station. Dus je gaat de Stationstraat op, zal ik maar even zeggen. En dan heb je rechts Keizerswoerd, dat industrieterrein.
0: Ja.
1: Maar als je naar links gaat, iets verder door, dan kan je dus naar Norschoten. En daar heb je ook een fysiotherapeut zitten en al dat soort dingen meer. Jij weet het niet, je bent er niet geweest.
0: Het enige wat ik, kijk, als jij zegt bij Keizerswoerd linksaf, dat is hier rotonde en dan zit daar links een tankstation, een nieuw tankstation.
1: Ja.
0: En als je die weg uitrijdt, dan kom je dus alweer op de...
1: Ja, nee, je moet iets verder door.
0: Oh, iets verder door?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja,
0: er gaat geen belletje rinkelen, dat is raar.
1: Nee, dus maar je bent er nog niet geweest.
0: Heb je daar 20 jaar gereden en dan weet je niet eens dat daar...
1: Nee, maar ik geloof dat dat nog niet zo heel lang bestaat, hoor, dat Norschoten. Ja. Want eerder zat dat, of dat zit nog, denk ik, in Barneveld of zo.
0: Ja.
1: Een grote... En dat is dan een dependance, denk ik.
0: Goed, maar gefeliciteerd namens ons in ieder
1: geval. Ja, zeker. Helemaal leuk. 102 jaar en vooral doorgaan, zeggen we dan.
0: Ja, SSC Putten staat de na-competitie tegen AVV Zwift. Dat doen ze woensdagavond, vanavond dus.
1: Ja.
0: Wedstrijd tegen AVV Zwift uit Amsterdam.
1: Oh.
0: En het begint om 8 uur. Dus en de return staat op zaterdag 30 mei om 2:30 in Amsterdam gepland.
1: Zo, dan mogen ze naar de grote stad.
0: Ja, en dan heb ik altijd zoiets idee. Putten tegen Amsterdam, kansloos.
1: Ja, nee,
0: maar
1: het zou wel meevallen hoor. Ja, het zou wel kunnen. Ja,
0: we wensen van hieruit natuurlijk heel veel succes.
1: Succes.
0: En dan gaan wij nog eentje doen. Buurtbakkie, brengt lokale ontmoetingsplek in Putten. Soms begint verbinding met een kop koffie. Ja, dat doen wij 's morgens ook, hè?
1: Ja, wij drinken heel veel koffie.
0: Ja, en hier bij Gijsbert Willem is regelmatig in de studio geweest.
1: Het
0: is een buurtbakje, niet alleen een bakje koffie, maar ook gewoon een bakfietsje koffie.
1: Een bakfiets,
0: ja.
1: met een bakkie. Ja, en ik weet niet waarom dat is, maar het zou wel nodig zijn.
0: Ja, gewoon een beetje verbinding zoeken.
1: Ja.
0: Ik bedoel,
1: maar we reizen dan met die bakfiets door het dorp heen.
0: Dat denk ik.
1: Mm.
0: Al een aantal maanden fietsen Henriette en Gijsbert Willem, opbouwwerkers van Burennet Putten, elke donderdag met het buurtbakkie door Putten. Steeds bezoeken ze een andere straat waar ze met koffie, thee, stroopwafels en een paar stoelen een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren.
1: Ik heb ze nog niet gezien.
0: Elke maand zit hier iemand van Putten voor elkaar en ze hebben nog nooit stroopwafels meegebracht.
1: Nou, het is een grote schand.
0: Jongen.
1: Oké. Ze doen de best.
0: Ja.
1: En dat is leuk.
0: Eens even kijken. Zit er vanaf 2014, zeg als Japo, dat Norschoten?
1: Zie je het? Dan is de... Ja, het is
0: ja,
1: wel een
0: poosje. Je moet langs het tankstation.
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Koetsier vandaan komt.
1: Zie je dat? De koetsier zit aan de Stationstraat.
0: Ja.
1: En dan, wat hij zegt, de rotonde oversteken. En dan loopt de weg schuin. naar links, langs het station. Je moet langs het tankstation.
0: Je moet langs dat tankstation. Ja, ja dus, dat is hoe heet
1: ja,
0: dat? Dat
1: dat is.
0: Ja, dat is om je bijzondere naam. Nee. Koetsier is dat aan de stationstraat. Dat tankstation.
1: Oh, dat tankstation,
0: is,
1: ja.
0: Dat nieuwe tankstation, ja. Dat is volgens mij. Hoe heet dat nou toch?
1: Ja, zeg jij het maar. Ik
0: ja,
1: weet het niet.
0: Ja, het heeft een
1: want
0: bijzondere
1: je
0: naam.
1: Je zit ook een wasstraat en dat soort dingen zit daar ook.
0: Ja. Ja, en een afvalpunt en dan kan je dingen bestellen en weer de vlammen
1: wat. Dat soort dingen meer.
0: Dus,
1: Nou ja, ze zitten er dus al een hele poos, 2014.
0: Top 360, nou weet ik het helemaal niet meer.
1: wat top is top 360
0: nou? Ja,
1: meer?
0: Ik dacht dat dat weer bij Koetsier was. Maar Koetsier is aan de... We gaan eerst wel even een plaatje draaien, dan kan als Jappen zijn verhaal even afmaken.
1: Ja, dan moet hij het me even beter uitleggen.
0: Ja, precies, want... Dit is een verzoekje van Erik Ras.

0: Zo, nou gaat iedereen even meedoen met het gesprek. Dus ja, nu leuk, zijn we er heel snel uit.
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken. Laten we eens even erbij pakken. Els Japo die zegt top 63, dat was Koetsier. Oh, ja, precies. Dat zit aan de Stationsstraat.
1: Ja, aan de Stationsstraat. Ja.
0: Nou, ik was in eerste instantie even in de war met Nick Kossen, sorry. Daarvan aan moet je de rotonde oversteken als je bij top 63 Thank You vandaan komt. Is het driekwart rond en dan vandaar die eerste afslag van de rotonde. Die rotonde had ik een goede voor ogen.
1: Mm.
0: Maar toen zei ik twee dingen en toen zei Therese nee en ik kon niet op de naam komen. Nou, de naam dat weten we in ieder geval. De Roos en de Pitstop. Dat is het tankstation.
1: Oh, ja.
0: En die zit aan de weg waarvan ik dacht, als je die helemaal uitrijdt, kom je bij de kerk die aan de nieuwe gereformeerde kerk.
1: Ja, ja.
0: Aan de voorthuis, nee, wat is het? Nijkerken. Ja, de Henselaar. Feitelijk is dat de Henselaar, toch?
1: Ja.
0: Die straat.
1: En, ik zou het niet weten.
0: En die kerk die heeft weer zo'n bot daar staan waar weer een hoop geneuzel over is.
1: Ja, dat
0: maar dat is die nieuwe kerk, zeg maar, als je hier...
1: De weg naar Nijkerk.
0: Ja, als je de weg naar Nijkerk volgt en je gaat dan linksaf, kom je ook langs de pitstop.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Nou, precies. Ja. Dan hebben we het over dezelfde. Alleen weet ik dan nog niet waar Noordschoten zit, maar dan weet ik wel waar ik het zoeken moet.
1: Daar in die kant uit.
0: Voorbij die pitstop waarschijnlijk dan.
1: Ja, en dan aan de linkerkant.
0: Ja.
1: Oeh, we komen er wel uit.
0: Ja, Mirjam die heeft zich er ook even tegenaan bemoeid. Die zegt, dat is de pitstop. En Erik Ras zegt,
1: de roos
0: en de pitstop. Pitstop. Ja, ook ja. De, klopt. Klopt niks van, zegt El Japo weer. Het is een hele andere rotonde, dus dat is een andere straat. Wat is een andere straat? Die aan de pitstop? Is de pitstop verkeerde tankstation? Verkeerde rotonde.
1: Weet je wat, we gaan met z'n allen kijken.
0: Nou willen we het ook opgelost hebben.
1: Je wilt nou precies weten waar Noordschoten is.
0: Want, we kijken, als je dus de Stationsstraat hebt, waar zit dan die tweede rotonde? Maar als dit de foute rotonde is, dan moet er nog één zitten. En die zit dan zeker nog eentje verder.
1: Mm-hmm.
0: En dat is zeg maar het begin waar je eerder, het begin als je van... de oude deel zit daar toch, of niet?
1: Nee, dan zit je vlak bij het station.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar als je van de oude deel komt, dan zat er meteen linksaf kon je daar ook Keizerswoerd op.
1: En dan moest je rechtsaf.
0: Rechtsaf als je naar de oude deel toe reed. Ja. Maar ik doe nu even, je komt van de spoorwegovergang en dan kon je linksaf.
1: Ja, dan
0: zit tegenwoordig ook een rotondetje. Misschien dat die dan bedoelt.

0: goed was.
1: Oh, dat zou kunnen, ja. Oh ja.
0: Die van de kerk, nee, die...
1: Oh,
0: ik bedoel ook niet de rotonde van de kerk. Ik zeg alleen, als je bij de pitstop doorrijdt die weg,
1: dan kom je bij
0: die kerk uit.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Jongen, wat luisteren mensen slecht, hè? Oh.
1: Ik lach me helemaal de
0: pleurs. Ja, man.

0: do.
1: Zo, nou, het wordt er niet makkelijker
0: nee,
1: op.
0: Nee, zeker niet. Ik zit ook helemaal te verbazen.
1: Als je langs het tankstation De Roos, tegenwoordig fietsenolie, doorrijdt, kom je niet bij de kerk uit. Dat zijn twee heel verschillende routes, straten, rotondes. Laat ik het even omdraaien. Heel simpele vraag. Ik hoop dat iedereen goed luistert. Als ik nu richting Nijkerk rij en ik kom bij die nieuwe kerk, ja, daar waar het bord staat, en ik ga daar rechtsaf, ja, de Henselaren op.
0: Ja.
1: Waar kom ik dan uit bij het station? Dat is de vraag. Waar, ja, kom ik als ik de Henselaren oprij uit bij het station? Want er moet dus nog een weg zijn die achter de pitstop loopt dan. Precies dezelfde route ligt. En dan moet er ook nog een rotonde zijn.
0: Ja. Maar dus, bedoel je dan met de fiets of met de auto? Dan krijgen we dat weer.
1: Met scootmobiel. Nee, met de auto. Gewoon met de auto. Als ik de Henselaren oprij bij de kerk. Ja. Bij die kerk waar dat bord staat. Ja. Waar een hoop geneuzen.
0: Dan kom je toch op de stationstraat uit?
1: Zou ik ook denken. Maar als Jaapo beweert dat het een andere route is. Dus waar kom ik dan op de stationstraat uit? Niet bij de pitstop. Dus ook niet bij de Formido of de oude Formido. Ja, of hoe het allemaal geheet.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat je dan uitkomt bij dat kleine rotondetje.
1: Met dat kleine rotondetje.
0: Richting, als je dus dan linksaf gaat, kom je bij het station uit. Maar dan kom je altijd als je op de station staat uit.
1: Ja, want waar ga jij dan weer links? Jij hebt het over linksaf gaan. Maar waar? Waar kom je dan de stationstraat op dat je linksaf moet?
0: Ja, ik rij dan. Maar ja, ik rij over de. Als ik die daar naartoe moet. Ik moest dan voor naar de fysiotherapeut. Voor een paar jaar geleden of zo. En dan ging ik over de verzetslaan.
1: Ja.
0: Nieuwe Wijk.
1: Ja, dat.
0: En dan kwam ik daar en dan ging ik op het eind van de verzetslaan linksaf. En dan was ik er al.
1: Ja, maar je hebt het begin niet eens genoemd. Dus jij zit in één keer ergens op een verzetslaan. Ja. Ik weet niet eens waar de verzetslaan ligt.
0: Dat.
1: En daarom is de vraag eigenlijk heel simpel om hier even uit te komen. Want de pitstop wordt door iedereen genoemd. De Roos wordt door iedereen genoemd. En dat dat dan een andere naam heeft. Ik neem aan dat het daarmee niet verhuisd is. Dat dat nog steeds op dezelfde plek ligt.
0: Dat zou op dezelfde plek
1: en,
0: zijn.
1: En dan gaat het uit. Als je die weg uitrijdt, waar kom je dan uit? Niet bij die kerk schijnbaar.
0: Nee.
1: Dus als ik bij de kerk erin rijd, waar kom ik dan uit? Niet bij de pitstop dus schijnbaar. Nee. Maar waar dan wel? Dat is de vraag.
0: Ik denk toch weer op de stationstraat. Dat je dan
1: ja, dat moet wel, want ja, iedereen beweert dat op de stationstraat. Maar ik kan me de stationstraat niet herinneren als een straat met 1, 2, 3, 4, 16 rotondes.
0: Nee, dat zeker niet.
1: Volgens mij zat er maar één en is er nog eentje bijgekomen richting de oude deel toe. Hmm. Daar waar je zeg maar naar die woning, die caravanbouw ging die er vroeger zat.
0: Hmm.
1: Maar ik zet de muziek op.
0: Ga er maar over dromen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik rijd er straks wel langs.
0: Ja, oh ja, dat kan je ook nog.

0: Now the transfer is opgelost hoor.
1: Ja,
0: dus... ja, ik heb er 15 jaar elke dag gereden heen en weer. Ja, even rusten. Nou, even jongen. Jongen, die muzikanten zitten ook altijd te drijven
1: ja,
0: hier.
1: Ja, het is vervelend zijn.
0: Ja, we zitten hier problemen op te lossen.
1: Ja.
0: Nou, ik krijg van Mirjam, van Erik en van Aljapo foto's. En die zeggen allemaal exact hetzelfde. En die zeggen ook allemaal exact wat ik dus ook al een paar keer zei. Het is namelijk afhankelijk van waar je Keizerswoerd oprijdt.
1: Ja.
0: Kijk, en als je van Putten komt, dan kom je bij de Formido. Of dat nu nog Formido heet, weet ik niet. Maar,
1: nee, dat heet niet meer zo.
0: Maar dan zat er Formido. En dan ging je linksaf en dan kwam je bij de pitstop.
1: Ja.
0: Roos, en dat heet dan nu vettenolie of fietenolie, ik weet het veel.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ik kwam altijd van Harderwijk, dus ik kwam van de snelweg af. En dan ging ik het spoor over bij de oude deel. En dan kon ik meteen linksaf Keizerswoerd op. En daar zat Van Noord Caravanbouw. Of die er nu nog zit,
1: ja, dat weet ik
0: geen
1: ook
0: idee.
1: Niet. Nee, ik ook niet.
0: Maar daar kwam je dus, zeg maar, en als je dan doorreed, kwam je langs Flevo. En de Heine Delles Blauw. Die zaten eerst in het pand van Meuleman. En die gingen daarna verhuizen en bla bla bla. Dus je kon van twee kanten. Op beide plekken zit de rotonde.
1: Mm.
0: En die, zeg maar, bij het station, bij de oude deel. Dat is dus schijnbaar de Henselare. En die was ik even vergeten. Ik ging ervan uit als je bij de pitstop de straat uitrijdt, dat je dan bij de Henselare uitkwam. Maar die zit één rotonde verder.
1: Eén rotonde verder, ja.
0: En de Verzetslaan heb ik net ook al gezien. Ja, die zit daar ook vlakbij.
1: Ja, dat zei, daar ging ik dan over.
0: Ja, daar ging jij. En Aljapo heeft nog even een tekening gemaakt. Dus je moet bij de pitstop langs. En dan loop je eigenlijk links naar achteren weer richting Putten. En dan rij je naar Noordschoten.
1: Ja.
0: Wow, ik hoop dat die mevrouw nog leeft.
1: Ja, dat is...
0: Want 102 geworden. En
1: ja,
0: dan,
1: en dan moet je nog verhuizen daar naartoe.
0: En hoe vind
1: je dat nou weer?
0: Ja, precies.
1: En hoe heet dat ding? Want het heet niet Noordschoten, maar...
0: Noordschoten heette dat toch?
1: Ja, heet het zo?
0: Ja,
1: de Samaritaan heet dat huis.
0: Rotonde vanuit Putten naar Noordschoten. Oh, heet dat de Samaritaan? Ja. Oké, okay. Die term was nog niet eerder voorgekomen. Het heette in het krantartikel Noordschoten.
1: Ja, maar dat is het... Want het is een dependance van Noordschoten.
0: Ja, maar dat stond er niet bij. In het artikel stond Noordschoten. Dus, ja.
1: Nee, maar dat is de Samaritaan.
0: Ja, dat zeg jij. Dat hoor ik nu.
1: Ja.
0: Maar dat wist ik nog niet.
1: Nee,
0: ik vroeg, de vraag begon, waar ligt Noordschoten?
1: Ja.
0: En niet van, hoe heet Noordschoten nog meer?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Jongen, wat een toestand.
1: Maar iedereen is er druk mee.
0: Ja.
1: Maar we zijn er toch wel uitgekomen.
0: We zijn eruit gekomen. Ja. Met dank aan Mirjam, Aljapo en Erik Ras.
1: Iedereen die er mee te maken had.
0: Foei.
1: Ja. We zaten allemaal een beetje in de goede richting, maar niet precies.
0: Het was gewoon verspraakverwarring van heb ik jou daar.
1: Ja.
0: Het leek wel Babylonisch.
1: Ja, ik wou net vragen. Was het Babylonisch?
0: Ja.

0: Zo, dan komt van alle kanten komt er in één keer melding van storingen binnen. Dus dat gaan we maar even beantwoorden. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben, storing.
1: Nee, dat kan niet.

0: Shepard met Geronimo. En ja, dat krijg je altijd het dubbelzinnige van de radio. Want er zijn mensen die zeggen, hey, de zender 105 ligt eruit. En ja, dan heeft dat geen zin om hier te zeggen of dat wel of niet klopt.
1: Nee, want dat,
0: want dat horen ze dan toch
1: niet. Dat horen ze niet, nee.
0: Nee, en nou ja, ik heb al even geïnformeerd bij onze hoofdtechnische dienst. Van of die even kan kijken. Nou, en dat, hopen dat dat zo snel mogelijk bekend wordt. Ondertussen zegt de burgemeester Jeroen Joon. Hetzelfde wat alle burgemeesters in Nederland aan de talkshowtafel zeggen. Den Haag moet met oplossingen komen voor de opvang van asielzoekers.
1: Ja.
0: Ja, want die hebben natuurlijk ook een hoop gedoe. Dus zou, de autolaan zou sluiten en dan blijft het weer open. Dus het is nog allemaal afwachten. Dan had Erik Ras een verzoekje. En die kan luisteren naar de 106.1. Dus dan kan die ook een verzoekje horen.

0: Zo, dat was hem op verzoek American Idiot van Green Day. En nou, hey, nou zie ik in één keer weer You're My World. Maar die bedoelen we eigenlijk helemaal niet. Nou, dan moet ik eens even op zoek gaan. En laten we ondertussen een nieuwe look voor de informatiezuilen van Heerlijke Harderwijk. Duurzaam, opvallend en helemaal van nu. En dat is bijvoorbeeld bij Van der Valk in Harderwijk. En daar staan dus nieuwe zuilen. De informatiezuil van Heerlijk Harderwijk, die staat dus schitterend. Het is een echte blikvanger geworden. Nou, dat is mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi.
0: Ja, en dan Harderwijkse scholen genieten van korfbal op de velden van Unitas. Afgelopen week hebben ze daar het korfbaltoernooi gehad. Daaraan deden 21 van de 23 Harderwijkse scholen mee. Dat is toch
1: even
0: heel veel. Ja. 240 teams.
1: Zo hé.
0: Yo, ga er maar aan staan.
1: Nou,
0: ben als benieuwd.
1: Als je het allemaal maar in de goede banen leidt.
0: Ja, en wie er gewonnen heeft, ben ik ook wel blij. Ja. Benieuwd naar. Dus, nou.
1: Dat krijgen we wel te horen eerdags.
0: Burencirkel in Harderwijk en hier de laagdrempelig naast en voor elkaar. Dat is een soort inwonerszorg dat en maatschappelijke partners uit Harderwijk. En hier staan de handen ineen en zetten samen een nieuw initiatief op. Burencirkels. Jan van der Kolk en Hanita Sim zijn de drijvende kracht achter de cirkel in Harderwijk. Samen met een werkgroep.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, goed bezig.
1: Goed bezig, ja.
0: Nou, daar horen we ook vast wel meer van. En dan gaan we naar Goodbye, heet het nummer.

0: De Guys and Dolls, hoeveel waren er eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk twee, maar hier staan er een heleboel op.
0: Ja, volgens mij waren die twee wel de Grant en Forsyth.
1: Grant en Forsyth, ja.
0: Ja, maar de Guys and Dolls waren er volgens mij vier, maar hier staan er zes.
1: Ja, zes, ja.
0: Maar vier dames en twee heren, dus...
1: Het zal wel allemaal, hè?
0: Ja, joh, dat kon allemaal toen nog.
1: Och, wel, ja, joh.
0: Ja, goed... Goed, we hebben nog een minuut en 18 seconden te gaan.
1: En dan krijgen we het nieuws natuurlijk.
0: Ja, samenwerking van Ermeloze kerken tijdens Pinksteren trekt vele bezoekers naar het Weidje.
1: Dat is al
0: geweest natuurlijk.
1: Ja, het zal ook aardig weer.
0: Ja, mooi weer ook. Ja, openluchtkerkdienst met het thema Vol van Hoop. Dat doen ze al jaren.
1: Ja.
0: En dat is jaren succes. Dus mooi dat dat allemaal zo goed loopt.
1: Ja, dat is helemaal leuk.
0: En dan finale plek en een bronzen plek voor de Ermeloze BMX-talenten. En dan hebben we het over Jasmin de Roo, Simon Vos en Elise Vos. Deden namens FCC Putten mee aan NK BMX in Dedemsvaart. Ook van harte gefeliciteerd met z'n allen daar.
1: Ging daar ook leuk, ja.
0: Ja, en dan gaan wij naar het nieuws van 11 uur.
1: Oké.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel, heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hallo Leben, ja. Ja, het is voor jou natuurlijk vandaag weer een raadsel wat je voorgeschoteld krijgt.
1: Ja, he? Dat is een verrassing.
0: Het is weer een verrassing.
1: Alweer, ja. Ik blijf vol verrassingen.
0: Maar je weet ook niet in welke hoek je het moet zoeken?
1: Nee, dat weet ik niet. Want de ene keer zijn het pannenkoeken dat ze bedacht hebben.
0: Ja, ja.
1: En dan is het gewoon aardappelen. Maar meestal geen aardappelen, groenten en vlees.
0: Dat niet?
1: Het is meestal wel wat anders.
0: Ja. Het is meestal wel iets, out of the box.
1: Out of the box, ja. Het ligt er gewoon aan. En
0: ja.
1: Ik vind het gewoon leuk.
0: Nou, oké. Okay. Ja.
1: En ik lust alles, dus wat dat betreft... is het ook wel makkelijk voor hun.
0: Ja.
1: Want ze zeggen wel eens, zeg jij dan wat je wilt eten, dan maken we dat. Nee, ik laat me verrassen.
0: Ja, dat is ook wel heel slim, ja.
1: Ja, dat is toch wel slim.
0: Als je zelf aan moet bedenken, kom je toch vaak wel bij hetzelfde uitzicht.
1: Ja, nee, dat wil ik helemaal niet. En hun willen dat en vinden het leuk als omi komt eten. Volgende week niet, want dan is het kind... een van de kinderen jarig en dan moet ik wel taart komen eten.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we verder dus niet. En ze moeten dan ook nog naar de avondvierdaagse of zo, weet ik
0: veel. Ja.
1: Dus dan wordt er niet gegeten, maar er wordt alleen maar gesnoept. En gesnaaid.
0: Goed. Er is nog geen besluit genomen door de provincie rond de vergunning voor de nieuwbouw op de plek van voormalige Balbezaal. Ik ging ervan uit dat het allemaal al rond was in kannen en kruiken en zo.
1: Ja,
0: maar niet dus. Nou, dan wachten we maar weer af. En dan,
1: hebben ze die zaal dus afgebroken?
0: Dat weet ik dus eigenlijk niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Nee. En dan gaan we dadelijk even op door.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even eentje van jouw lijst doen.
1: Ja,
0: de laatste. En dat is deze.

0: Zo, dat was hem, de ene laatste. En dan zetten we, knallen we de laatste erin. En dan staat die ook maar klaar te wachten.
1: Ja, dan is die lijst ook weer weggewerkt.
0: Ja, en dan hebben ze het altijd over Putten. Is zo'n moorddadig dorp met meisje van Nulde en Chris Lambrosius.
1: Henk van den Berg en noem maar op. Ja, een heleboel.
0: Maar in Ermelo, beter gezegd in de kleine dorpskern Houtdorp, zeg maar helemaal niks.
1: Nee, zeg maar.
0: Is begin 20e eeuw goed hoeven. Bossen, zandwegen, boerderijen bepalen het rustige leven op de Veluwe. Maar achter de vredige omgeving schuilt een verhaal dat het dorp voor goed zou tekenen. De moord op twee welgestelde vrouwen. Lijsje Pater en haar nichtje Rikje Bouwers.
1: Oei.
0: Nou, in het museum Het Pakhuis kun je daar alles over vinden. Over de dossier Houtdorp. Ik heb er nog nooit van gehoord. Houtdorp niet, maar ook van dat hele verhaal niet.
1: Nee,
0: jij?
1: Ik ook niet. Maar het is uit 1921.
0: 1921, dat is 105 jaar geleden.
1: Dat het nog bekend is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, we gaan het meemaken. Ik zie een foto en denk, hé, dat lijkt Bromsnow wel.
1: Ja, echt hoor.
0: Ja, echt wel. Hè?
1: Toen waren de veldwachters, die zagen er zo uit.
0: Toen hadden we ze nog, veldwachters.
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Goed, hè.
0: Toen werd er nog geluisterd naar de politie.
1: Ook dat, ja.
0: En naar iedereen werd geluisterd. Tegenwoordig luisteren we niemand en nergens meer naar.
1: En ze kunnen nu niet luisteren, want we zijn uit de lucht. Tenminste, Ermelo.
0: Ja, maar ja, dat weten ze in Ermelo dus ook weer niet.
1: Nee.
0: Want die horen dat we niet. Ja, die horen waarschijnlijk niks. Dus dat ze dan denken, oh ja, we horen dat ze er niet zijn.
1: Misschien gaan we er morgen wel over praten dan. Oh nee, morgen ben je er niet.
0: Ja.
1: Hé, jij houdt die taart zelf zeker?
0: Ik ga die taart zelf houden, ja, natuurlijk. Dat was niet de bedoeling dat iemand ermee ging lopen, zeg maar.
1: Nee, want het is, niemand wist het.
0: Nee.

0: show. Nou, dan zegt ze even kijken. Mirjam die zegt: Houtdorp ligt tussen Speult en Gadderen. Nou, dan hebben we weer wat geleerd. Eens even kijken. Ja, dankjewel Mirjam. Dan reageert Ingrid. Houtdorp ligt tussen Speult en Gadderen.
1: Hey, dat is ook toevallig.
0: Dat hadden we al gezien,
1: dat
0: ja.
1: Twee keer. Dat zal wel waar zijn.
0: Twee keer.
1: Dat zal wel waar zijn.
0: Nou, dan Erik Ras. Houtdorp ligt tussen Speult en Gadderen. Nee.

0: We hebben hem niet meer ontvangen.
1: Oh.
0: Dus ik ga even vragen of hij wel in Ermelo zit dan. Goed, hoe dan ook, we hadden nog een tweede nummer van jou.
1: Ja, en, laatste, dat is de laatste nummer.
0: Nou,
1: ja.
0: Laten we die maar doen.

0: Zo, dat was de laatste van jouw reis, Trace.
1: Ja, dat was hem helemaal. We hebben hem weer netjes afgewerkt.
0: Ja, en je kan ook mooi op reanimeren, hè.
1: Ja, dat is tempo, daarom is hij ook voor bedoeld, hè.
0: Ja.

0: Beetje, een beetje reanimeren hier en daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je het nodig hebt, dan. En je zit erbij te zingen. En dan. Dat ritme is helemaal goed.
0: René, die zegt hem wel een leuke uitdaging. Probeer maar eens het alfabet achter ze voor te zeggen. Dan zeg ik, ja, maar wat heb je eraan dan? Als je dat kan. Zij kan het wel. Nou, dat is mooi.
1: Ja, ja.
0: Maar kan je wel zeggen. Dat,
1: maar dat horen we dus niet.
0: Nou, schrijf het maar op dan, René. Typ het maar even achter ze voor in. Zou ik dan zeggen.
1: Ja, snel hè?
0: Ja, snel. Ja. En dan Erik Ras, die wil van Green Day vandaag een artiest van de dag maken.
1: Oké.
0: Okay. Vraagt hij het zoveelste verzoekje al van aan. Niets, maar we moeten tijdens een spel doen. En we moesten het tijdens een spel doen. Ik vond het gewoon wel een uitdaging, maar je hebt er inderdaad niks aan.
1: Nou ja, goed, oké. Okay.
0: Nee, ik denk dat een heleboel mensen het alfabet niet eens meer van, gewoon van voor naar achter kunnen opzetten.
1: Nee, nou, wij kunnen dat nog wel.
0: Wij kunnen dat nog wel, ja. Wij kunnen alles. Wij kunnen het ook achter z'n voren doen.
1: Natuurlijk, maar dat laten we niet blijken dat we dat kunnen.
0: Waarom
1: wat heb je eraan? Niemand heeft er wat aan.
0: We kunnen dat zelfs in 16 seconden. Maar ja, dat gaan we niet laten zien, want het brengt niks op.
1: Nee,
0: je
1: daarom.
0: Komt er niks voor.
1: Nee, en waarom dat jij morgen er niet bent, weet ook niemand.
0: Nee, ik ben er. Oh ja, voor de mensen die vaste luisteraars, ik ben er morgen niet. Dus morgen krijgen we 60% muziek uit de jaren 80. En 40% muziek uit de jaren 70. En dat is dus.
1: Dat wordt gewoon een gezellige dag, maar
0: ja.
1: Toch jammer dat jij er niet bij bent.
0: Ja, ja, ja, dat is misschien wel zo.
1: Ja.
0: Ja, ja, maar
1: geniet,
0: goed,
1: je moet gewoon genieten van je vrije dag.
0: Ja, dat ga ik ook doen. En, ja. Het is bijna 4000 uitzendingen. Dus,
1: nou, je mag wel een keer, hè?
0: Ja, maar moet een keer kunnen. Hè, dus,
1: ja, vind ik ook. Ja, ja.
0: Goed.
1: Maar ja, goed, oké.
0: Okay. Nou, ik zie dat jij al 46 keer het alfabet achter ze voor op de muur hebt gekalkt. Dat doe je snel, hoor.
1: Ja.
0: Hey, heb ik René nog niet zien doen.
1: Nee, daarom.
0: Ik vroeg
1: nee.
0: Het daar net van typen maar in. Ja, maar er staat nog geen letter.
1: Nog niks.
0: Helemaal noppes.
1: Ze doet het vast niet.
0: Nada,
1: ja. Oh,
0: niks.
1: Ja. Dat wordt dan volgende week woensdag.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, misschien wel.

0: Ja, en René heeft de poging gedaan.
1: Ja.
0: En, maar helaas, er zitten een paar foutjes in.
1: Ja, maar...
0: En ze geeft me gelijk, hoe krijg ik nou wat? Je hebt gelijk, dit keer wel, zei ze. dit keer
1: je
0: wel.
1: Je krijgt niet zo vaak gelijk.
0: Ja, ik heb altijd gelijk, maar okay. Ze geven me nooit.
1: Oh nee, maar nu wel. Altijd, ja. Ja. Nou ja, ik zag dus, ook dat er wat foutjes in zaten.
0: Ja, precies. Ja. En dat is het voordeel. Als iemand achter voren opschrijft,
1: ja.
0: Hoeven wij alleen maar van achter naar terug.
1: We hoeven maar van achter terug te lezen.
0: En dan kom je meteen tegen wat de fout is.
1: Ja, meteen, hè?
0: Ja, meteen. Ja. Ja, maar dat komt ook omdat hij schrijft op wat hij hoort. Hè?
1: Ja, dat is
0: zij leest het dan voor. Ja. En dan krijg je Z. Ja. Dan staat er Z-E-T.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja
0: maar
1: ja,
0: dat is geen Z.
1: Ja.
0: En een I. X, dat is geen Grieks I, maar een kip-I.
1: Een kip-I.
0: Ja, en zo gaat het dan.
1: En dan is A, B, C, D. De E hebben ze een A.
0: Oh ja, die taart. Ja. Hij wilde het toch op zijn minst even proberen. 25 jaar gescheiden? Of ga je opnieuw trouwen? Jubileum in de schoonfamilie? Op audiëntie? Nou, allemaal mis.
1: Nee, allemaal mis. Nee,
0: ja,
1: niks.
0: Nee, ik ben... eens even kijken. In juli zou ik 30 jaar getrouwd zijn. 5 juli.
1: Zo.
0: 30 jaar getrouwd zou ik dan zijn.
1: Maar, hoe laat ben je echt getrouwd geweest? Jaar of 3?
0: Ja, zoiets. Jaar of 3, 4 jaar hooguit.
1: Ja, ja.
0: En toen even een jaar uit elkaar geweest. En daarna zijn we wel weer samen gegaan. Dus,
1: ja,
0: dus feitelijk hebben we wel 29 jaar samen doorgebracht. Ja. En sterker nog, met de periode voor de trouwen zitten we zelfs dan 31 jaar samen.
1: Ja.
0: Maar nee, het trouwen, dat is wel geweest. Maar als we getrouwd waren gebleven, was dat 5 juli 30 jaar.
1: Oh jee, dan hadden we feest gehad met taart.
0: Met taart, ja.
1: En nu niet.
0: Maar dat is nu niet.
1: Nee, jammer hè.
0: Ja. En de audiëntie hoef ik ook niet.
1: Nee, waar zou je op audiëntie willen dan? Bij de paus? Bij paus Leo?
0: 25 jaar weer bij elkaar. Nee, dat ook niet.
1: Ook niet, nee.
0: Nee, want dat zou, dat zou dan 2001, ja dat zou wel kunnen, 25 jaar, maar dat is het niet.
1: Nee, dat is het niet.
0: Nee. Nou. Nee, en daar...
1: En ik weet het lekker en ik zeg het mooi niet.
0: Nee, je zegt het mooi niet. Dus, maar dat is ook geen reden om niet aanwezig te zijn.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Nee, ik bedoel, zij slaapt graag uit.
1: Maar zou je nog wel opnieuw trouwen? Dat is ook een idee.
0: We hebben het wel eens over gehad, maar trouwen doe je maar één keer, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Er zijn er zat die het vaker doen.
0: Ja, nee, maar als het de eerste keer niet gelukt is, dan betekent dat je er niet voor in de mand gelegd bent.
1: Nee, maar als je dan... Jullie zijn wel zoveel jaar bij elkaar.
0: Ja,
1: dus dat gaat best. Maar alleen dat boterbriefje, dat moet er niet bij komen.
0: Dan moet je er wat dieper op ingaan, op de materie en zo. Maar de boterbriefje boeit ook niks. Kijk, ik heb altijd gezegd, je kiest voor elkaar of je kiest niet voor elkaar. En het houdt op als het ophoudt. Dus ja...
1: Maar ja, het hield op, maar eigenlijk hield het niet op.
0: Nee, precies. Maar de vorm waarin... Er moest even een schokgolfje bereikt worden of zo. Okay, weet je wel.
1: Ja.
0: Bart Vissi zegt, ben je dan nu misschien 25 jaar gelukkig? Nee, was dat maar waar. Nee, maar...
1: Dat is geen leuke opmerking.
0: Ja, maar dat gaat ook niet over mijn partner.
1: Nee, dat moet je dan wel bij zeggen.
0: Ja, maar ik zeg toch niet dat door mijn partner komt. Ben je dan nu 25 jaar gelukkig? Nee, want geluk wordt bepaald door door bijvoorbeeld het met je partner samen zijn. We hebben een heel goed samen zijn, maar als ik de hele dag bijvoorbeeld helse pijnen leid, dan ben ik niet gelukkig.
1: Nee, dat is waar.
0: En daar kan zij niks aan doen.
1: Nee.
0: En als ik me niet begrepen voel, of als ik een radio-uitzending maak
1: en mensen vinden dat niet leuk.
0: Nee, precies. Ze snappen me niet of ze luisteren niet goed of wat dan ook.
1: Ja.
0: Ja, dan ben ik niet gelukkig.
1: Nee, ach god.
0: Maar dat heeft niks met mijn partner te maken.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Kijk, en dat dit alweer moet uitleggen, nou, daar word ik niet gelukkig van. Dus, dat.
1: Ik vind hem helemaal goed.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nou ja, oké. Okay.

0: The Sultans. Through the Grapevine. Ook dat nummer is ook door heel veel bands gedaan.
1: Yeah.
0: Ook bijvoorbeeld door Creedence Clearwater Revival. Maar ook de Marvin Gaye en noem ze allemaal maar op.
1: Het zijn er een hoop.
0: Een heleboel, ja, precies. Nou, heb jij nog plannen? Ga je nog leuke dingen doen vanmiddag, Therese?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, ik moet naar mijn kleinzoon natuurlijk
0: staan. Ja, maar ja, dat is iets tijd, toch?
1: Ik zit nog op mijn balkonnetje om mijn borduurwerk af te maken.
0: Oh, wat ben je aan borduren
1: ja,
0: dan?
1: Ja, een tafelkleed met allemaal vlinders. En die moeten allemaal opgevuld worden. Dus dat is een heidenswerk.
0: Oké.
1: Ik heb hem beloofd aan iemand, dus als ik hem af heb, dan is het.
0: Een tafelkleed met vlinders?
1: Ja.
0: Met opgevulde vlinders?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus het is niet zomaar een vlindertje eromheen, maar helemaal.
0: Hoe kom je op het idee dan om een tafelkleed met vlinders te gaan maken?
1: Ja, vind ik leuk.
0: En dan beduur je, hoe dik is dat dan?
1: Hoe dik het is?
0: Ja, hoe dik tafelkleed is het dan?
1: Nee, dat
0: borduur is een hartstikke dikke materiaal, toch?
1: Ja, nee, want dat moet je hebt borduursgaren.
0: Ja.
1: En dat is 6 draadjes. En ik borduur met 2. Dus ik
0: met 2 draadjes?
1: Dat splitst dat garen ook nog.
0: Oké, dus het is ook nog een heel dun tafelkleedje.
1: Ja, gewoon. Maar doordat je dat helemaal opvult, wordt dat wel wat dikker. Om te zien, ja.
0: Ja, oké. En dat opvullen bedoel je dan, zeg maar, dat de vleugels kleur krijgen van de vlinders en dat soort dingen.
1: Ja, en dan, het gaat gewoon naar eigen inzicht natuurlijk, wat kleuren betreft. Maar ja, in de natuur mag alles. Dus
0: ja,
1: wat dat
0: in de natuur
1: betreft,
0: mag alles. En dan moet het een tafelkleed worden?
1: Ja, niet zo heel groot. Een tafelkleedje.
0: Een tafelkleed, oké. Het is dus niet, zeg maar, voor de
1: kerst of zo, nee.
0: Voor de lunch.
1: Nee, het is wel een klein koffie.
0: Ik heb wel zin in vlinders in mijn buik.
1: Ja, dus ik was er aan. Ik had het al een hele poos en ik had het van mijn dochter gekregen ooit. En ik had er nooit wat mee gedaan. En toen ik dus even een poosje hier uit de running was, toen dacht ik, ik kan dat misschien wel onder handen nemen. Want niks doen, dat zit niet in mijn aard. Dus toen ben ik dan begonnen, toen belde zij. En toen zei ze van, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik ben aan het borduren. Wat ben je aan het borduren? Nou, dat een kleedje met vlinders. Oh, hoe kom je daaraan? Ik zei, ja, dat heb ik ooit van jou gekregen. En zij was 15 mei jarig. Toen zegt ze, dan moet je het gauw afmaken, want dan is dat een leuk cadeautje voor mijn verjaardag. Maar ik zeg, dat red ik dus niet. Ik moest er 25 vlinders op borduren.
0: Ik moet er
1: nu nog 8.
0: Je moet er dus nog wel even op doorbeduren.
1: Ja, ik moet er nog even doorbeduren.
0: Dus voorlopig haak jij niet af.
1: Nee.
0: Je breidt nog wel even door.
1: Ik brei nog even door, ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dan is het vanmiddag lekker op het balkon. En dan zo daar even zitten. Want dan is de zon weg, hè? Vanmiddag bij mij op het balkon.
0: Ja, want jij kijkt uit, zeg maar, op het gezondheidscentrum, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus ik heb 's morgens de zon tot een uur of 1:30.
0: Meestal, als ik moet bloed prikken, dan is altijd zo rond 7:30.
1: Maar dan ben ik al wakker, hoor.
0: Ja, dan ga ik altijd naar boven. Ik weet niet waar je woont precies. Nee. Maar dan denk ik, voor hetzelfde geld zit ze wel op het balkon.
1: Ja, nee, zo voel ik niet. Want dan ben ik nog, dan ben ik wel wakker. Want ik ben net vanmorgen was ik om 5:30 al wakker.
0: Zo.
1: En dan ga ik even douchen en noem maar op. Nou ja, goed, oké. En een beetje rommelen. Nou, en dan zachtjes aan hier naartoe. Zorg dat ik iets voor 8 hier ben. Tot 12:00. En dan vanmiddag misschien eerst even wat eten. En dan even een klein dutje doen misschien wel.
0: Ja.
1: Dat kan ook. En dan nog een poosje borduren.
0: Volgende week dinsdag moet ik weer bloed prikken.
1: Moet je dan weer om 7:30?
0: Ja, 7:50.
1: Nou, ik zal kijken of ik dan op balkon zal staan.
0: Heeft geen zin, want ik zit dan bij Da Costa.
1: Waarom?
0: Nee, want bij jou daar was bezet tot 8:30. Dus
1: dat was te lang. Ja.
0: Dat was te lang. Dus,
1: nee, dus nou, dan heeft het geen zin.
0: Nee. Dus.
1: Ik kan ook wel bloed prikken.
0: Ja, dat, het is gewoon zo'n vingerprikje.
1: Ja, stel ik niks voor.
0: Nee, stel dat ook niet. Maar ja, je moet er wel naartoe.
1: Ja, dat is waar. En als ze nou maar wat vinden, dat ze er wat aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is de grote vraag.

0: De Shirelles waren dat. Wil je, hou je morgen nog steeds van mij? Ja, dat is natuurlijk mijn vraag. Ik ben er morgen niet, dus dan houden ze niet meer van me.
1: Jawel, joh. Komt wel goed.
0: Ja?
1: Ja, ja. Alles komt goed.
0: Alles komt goed. Nou, alles dat is altijd fijn om te horen. Dus ja. We hebben een minuut om afscheid te nemen, Trace.
1: Nou, dat is best veel, hè?
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, ik vond het weer een leuke uitzending. En dat hebben wij samen gedaan. En met de reactie van alle luisteraars vond ik het nog gezelliger. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Nou, en ik zeg ook, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat Velo FM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf er tegen. In mijn geval is dat vrijdagmorgen om 7 uur. En dan luiden we het weekend in. Dus morgen niet. En jij bent er zaterdag om 10 uur weer.
1: Ja.
0: Met de duo-presentatie. Ging wel leuk afgelopen keer, hè?
1: Nou, dat was wel leuk, toch?
0: Ja.
1: De eentje luisteraar die vindt het niet leuk, maar ja, goed.
0: Oh, wie vindt het niet leuk?
1: Nou, dat ga ik maar niet zo openlijk.
0: Dan wil ik het al.
1: Ja. Je zal het wel weten.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, daar trek ik me verder niks van aan. En,
0: nee.
1: Want wij vinden dat alle twee, Alexander en ik, vinden het leuk en gezellig zo.
0: Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord.
1: Ja, daarom. En ik,
0: dus niemand negatief gehoord.
1: Nee, ik ook niet verder. Dus het is, daar gaan we gewoon mee door.
0: Ja, dan ben je...
1: Wij zijn zo een leuk team, vind ik zelf.
0: Heb je luisteraar minder?
1: Het zei zo. Maakt niet uit.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Goed, nou... Tot de volgende keer dan maar weer.
1: Ja.
0: Jo.
1: Doei.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: FM.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: helpen.
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto zorgt voor wat vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de rechte rijstrook dicht. Reken op 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Defensie heeft per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek op militaire oefenterreinen in onze provincie stilgelegd. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico dat is opgeschaald naar fase 2. De maatregel geldt onder meer voor oefengebieden op de Veluwe. De oefeningen waren pas sinds verleden week hervat nadat ze eind april waren stopgezet vanwege meerdere natuurbranden tijdens militaire trainingen. De gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien in een boom op gemeentegrond kunnen dat melden bij Snel Herstel. Bij nesten in particuliere tuinen adviseert de gemeente om zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke bestrijding te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkastjes en bloemen. En tot slot, op de markt op het Kerkplein in Zeewolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeewolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft Dagblad de Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Ja, ben je klaar voor?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Welkom bij aflevering 326 van Afslag 11 op woensdag 27 mei 2026. Met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week hebben we een special in verband met de tweede plaats bij het Europees kampioenschap van de dansgroep Reflection Dance Company onder leiding van Lucienne Verdoren. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke platen natuurlijk ook niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij bent de tweede DJ voor mij, hè?
1: Ja,
0: en jouw
1: zoon
0: is van het weekend ook als tweede geëindigd.
1: Ja, onze dochter. Ja. Nou, scherp, ja. Die is ook geëindigd.
0: Dus heeft jouw vrouw... die komt op de tweede plaats. DVS komt natuurlijk op 1, ja. Want ze luistert toch niet mee. Dus dan kun je gerust toegeven.
1: Ja, nee,
0: natuurlijk.
1: Miranda staat standaard op de tweede plaats voor mij, ja.
0: Ja, het hele gezin toch eigenlijk wel, toch? Of zo, hè?
1: Laat ze het niet horen, maar als ze het horen, zullen ze het beamen, vrees ik.
0: Ja.
1: Ja, zeker de afgelopen weekend.
0: Dat belooft nog een toetje. Hè. Zeker voor de penningmeester is dat een gunstig toetje, om maar zo te zeggen.
1: Dat was een mooie uitkomst. Ja, vanavond de eerste na-competitiewedstrijd. Dus, helemaal, we gaan naar het westen van het land. We gaan vis eten in Katwijk.
0: Maar dat betekent ook dat de groot comité ingaat.
1: Nou, dat moet ik nog even, bekijken. Ik moet me nu echt even focussen op deze radio-uitzending. En we bekijken het even stuk voor stuk.
0: Dan kunnen we het er zo nog even over hebben. Hè. Kunnen zo nog berichten binnenkomen natuurlijk. Of er een grote bus nog die kant op gaat.
1: Ja, nee, een hele kolonne verwacht ik.
0: Een hele kolonne. Ja. Ik denk dat het pas bij de derde ronde.
1: Bij de derde ronde wellicht.
0: Gaat gebeuren. We hebben dansplaatjes in alle soorten en maten. En jij gaat ze straks natuurlijk ook per rubriek volgens mij nog even benoemen, denk ik. We hebben in ieder geval de 2 van 2 van René. Die heeft gekozen voor Terence Trent D'Arby. Want de kleine meid, Dance Little Sister.
1: Ja, goeie keuze.

0: Ja, dat was het eerste blokje met plaatjes. Ja, er zat een ander tips tussen. Dus dit was denk ik een ode aan de DJ. Ah. En daarna kwam inderdaad, hoe heet dat, Run DMC. Dat is natuurlijk een beetje rappen.
1: Beetje rap, ja. Nee, ik kon al bijna niet stilzitten. Het zwingt al alle kanten op, deze show.
0: Ja, nee, maar we moeten straks natuurlijk ook even over jouw favoriete genre qua dans hebben.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: van de jongste, de dochter, die komt er waarschijnlijk ook nog wel aan bod.
1: Zeker.
0: Maar we hebben ook nog wat verjaardags, want die heeft Heidi natuurlijk ook weer.
1: Die heeft Heidi ook weer samengesteld, hè?
0: Niet gemaakt, dit keer, maar hij heeft hem wel op de agenda gezet.
1: Ja, oh, hij heeft hem niet gemaakt
0: deze keer. Nee, dat is de eerder bij Samai.
1: Kijk, nou, Harry, ook voor jou hier bij de verjaardagen van vandaag, woensdag 27 mei. Sander Foppelen wordt 49 jaar. Ik heb het even Wikipedia erbij gepakt, maar dit is een acteur.
0: Ja.
1: Bekend, ik denk van Onderweg naar Morgen.
0: Ik denk van een soap.
1: Van de soap.
0: Want ik zag zijn gezicht, ik dacht, die is wel bekend.
1: Een soapie, voor de dames onder ons, deze jarige. Jamie Oliver, ligt ook goed bij de dames, 51 jaar. De liefde gaat door de maag, ook bij Jamie. En dan hebben we Paul Bettany, 55, het is een Engels acteur, ook opgezocht. Een bekende film van hem, Albert, weet je die?
0: Is dat niet die... Doet hij het niet?
1: De bel!
0: Van mijn serie is het een grote, markante man, is het volgens mij.
1: Hij is vooral bekend van een aantal films.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou vertel.
1: Da Vinci Code en A Beautiful Mind.
0: Beautiful Mind.
1: Mooi films. Ja. Dan hebben we een kleine crimineel, Lisa Left Eye Lopez.
0: Ja, die doet het dan een poosje niet meer, hè?
1: Nee, die in 2002 ons ontvallen, zou nu 55 geworden zijn. Ook sporters hebben we ook. Michele Bartoli.
0: Ja, wielrenner.
1: De wielrenner, 56. Paul Gascoigne.
0: Ja, dat is toch knap dat hij er nog is.
1: Ja, he? Dat hij nog leeft.
0: Ja.
1: Inmiddels 59 alcoholische jaren achter de rug.
0: Ja.
1: Pat Cash, de tennisser. Ooit Wimbledon gewonnen, hè?
0: Ja.
1: Een van de eerste Australiërs, volgens mij.
0: Een soort theedoek om zijn hoofd.
1: Theedoek om zijn
0: hoofd. Zijn haarband.
1: Echt klassiek surf volley.
0: Ja.
1: 61 jaar. En pak me niet op mijn uitspraak. Sioux. 69.
0: Oh, dat is jaren 70 muziek is dat.
1: Is het van een klein indiaantje of zo?
0: Nee, dat is een beetje alternatieve, hoe heet dat, Engelse muziek, om zo te zeggen.
1: Het is een muzikant?
0: Muzikant.
1: Oh, oké. Okay. Muzikant, ja. Nou, een bijzondere naam.
0: Ja.
1: Maar zij, 69 wordt zij vandaag. Dat was hem, Albert.
0: Dat was hem. Nou, dan hebben wij de volgende. De dans is de foxtrot, mensen.
1: Huppatee. Pak je vrouw, je man of iemand anders.

0: Ja, dat moet volgens mij in huis van Dierum toch wel goed geland zijn.
1: Klopt. Nee, zowel bij ons is eigenlijk, nou behalve Thijs dan, maar de rest is allemaal wel fan van ABBA. Ja. Dat gaat
0: nou,
1: er goed
0: in. Volgens mij is dat Thijs niet. Is toch eigenlijk gewoon, er kan eigenlijk niet heel veel fout aan zijn, toch, aan ABBA.
1: Nee, nee.
0: Je moet ook niet de hele dag horen, maar volgens mij af en toe een nummertje van ABBA, dat doet het altijd wel.
1: Ja, nee, maar Thijs' muziekkeuze is vrij beperkt tot allerlei rare snitjes en bitjes en dat soort rap.
0: Die,
1: Ja, nee, Lille Kleine eat his heart out, zou ik maar zeggen. Dat soort werk. Dat is niet helemaal mijn smaak. Hey. Esmee heeft een wat bredere smaak wat dat betreft ontwikkeld.
0: Daar heb ik wel natuurlijk samen met de jongsten van ons wat TikTok-filmpjes voorbij zien.
1: Zeker.
0: Zeker. Komen,
1: ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat.
0: Juist.
1: Verjaardagje ronde doen?
0: Ja, doe maar.
1: Of zullen we het eerst even over het gemis van Harry? Want we missen hem nu alweer.
0: Ja, blijkbaar de printer niet altijd aan twee kanten.
1: Nee, dat is, het is hard werk hier vanmiddag.
0: Deze is wel gelukt, Gert.
1: Die is wel gelukt. Ja, nee, dat is heel fijn voor jou jij hem wel hebt.
0: Het is toch dezelfde printer, om het zo te zeggen. Oké.
1: Harry, het digitale tijdperk is hier nog niet ingetreden.
0: Nee.
1: Maar we gaan gewoon verder.
0: Ja.
1: We laten ons niet uit het veld slaan. Donderdag 28 mei. We beginnen met een wielrennen. Jimmy Casper, de sprinter. Ja. 48. Dan een dame. Waarschijnlijk heb jij of Harry daar een oogje op of zo. Anoushka Wink. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, jij wel.
0: Ik heb het opgezocht.
1: Jij volgt haar?
0: Ja, nee, zeker niet.
1: Oh, niet.
0: Maar volgens mij is het inderdaad een bekoorlijke dame.
1: Ah ja, precies. Dat zal de trigger zijn. Ja. Want qua beroemdheid, mij zegt het niks. Nee. Michael Bogert, 54, een jaartje ouder.
0: Ja, zou die nog een keertje tegen Rico durven te boksen?
1: Nou, na het gevecht van afgelopen weekend zou ik daar nog even over nadenken. Want Rico is boos. En,
0: die is ook groot, die boksen.
1: Ja, dat is echt een enorme beer van de vent. Ja, ik kan hem hebben hoor, als ik even ga trainen.
0: Nee, dat heb ik wel meer van onze groep horen zeggen.

0: Hij is echt groot, hoor.
1: Wat een beest is dat. Ja. Ja, hij stond echt wel... Ik heb er wel hele goede berichten over gelezen. Maar ik denk dus, als Michael een beetje nadenkt... En ik weet niet of dat binnen zijn mogelijkheden ligt...
0: Wegfietsen.
1: Dan zou ik heel snel wegfietsen. Kylie Minogue, 58. Ja, die wordt ook geen dag ouder.
0: Nee, maar Netflix liet zien dat ze toch nog stiekem een periode borstkanker had verzwegen.
1: Oh,
0: hè?
1: Oh nee, dat heb ik nog niet meegekregen.
0: Ze heeft volgens mij een jaar of 3-4 geleden heeft ze dat af kunnen ronden.
1: Oh.
0: Maar de eerste periode was zoveel impact met mensen die natuurlijk over moest weten, roddelpers. Ja. Dus ze heeft het een tweede keer gehad, maar ze heeft dat helemaal uit de pers kunnen houden. Maar ze is nu op Netflix met een documentaire en daarin doet ze er toch nog wel even een verhaal over.
1: Oh, oké. Okay. En ze gaat weer op wereldtour, heb ik gehoord. Dus voor de liefhebbers...
0: Daar moet je wel kaartjes voor aan hebben, want anders zie je het niet. Het is niet zo heel groot.
1: Dat klopt. En ze fladdert alle kanten op. Dus ja. Dat is inderdaad een uitdaging. Bart de Pauw, een Belgisch acteur, 58. Leopold Witte, Nederlandse acteur. Hij wordt 67. Hij is bekend van Gooise Vrouwen. Dan hebben we een zanger. Ik denk dat René Dijkhuis en ook zijn volle neef Egbert fan van hem zullen zijn. Jacques Herp.
0: Ja.
1: 80 jaar.
0: Die heb je dat meegekregen. Jacques heeft uit een eerste huwelijk heeft hij twee...
1: Over welke Jacques hebben we het nu?
0: Jacques Herp.
1: Oh, nee, niet over Jacques...
0: Nee. Die Jacques die is gewoon... Dat is gewoon die heeft nog steeds de eerste huwelijk.
1: Zeg. Ah, oké. Maar Jacques Herp...
0: Ja, die had volgens mij twee kinderen. Die zijn in de 50 of in de 60. En die heeft hij na zijn eerste huwelijk, dat stuk was gelopen, heeft hij ze eigenlijk aan een lot overgelaten.
1: Oh,
0: en nu wil
1: hij
0: op 80-jarige leeftijd wil die toch nog het weer proberen goed te maken.
1: Ah.
0: Zij heeft een nieuwe single gemaakt, opgedragen aan de twee verloren zonen. Gaan we niet draaien vandaag.
1: Oh, niet. Voor de liefhebbers. Is,
0: hij wil het nog graag goed maken. Dus mochten de zonen luisteren.
1: Ja, ja.
0: Pa,
1: zoek het op.
0: Zijn nummer is nog steeds hetzelfde.
1: 81 wordt John Fogerty, Amerikaanse zanger, Amerikaanse zangeres, Gladys Knight.
0: In
1: de Pips van het James Bond thema. Hartstikke leuk nummer. Dan Sex in the Morning met Hans Dulver.
0: Ja.
1: 86. Ik weet niet of hem dat nog lukt, de saxofoon in de morgen. Maar,
0: je kan altijd blazen.
1: Je weet, die muzikanten die houden het altijd lang vol.
0: Ja.
1: Dat is zeker waar.
0: Ik zit iedere dag blijven doen.
1: Je moet blijven blazen altijd. En dan Bram van de Vlucht. Ja.
0: Ja, ex-collega van jou.
1: Ex-collega van mij. Ja. In 2020 is hij ons ontvallen. Hij zou morgen 92 jaar geworden zijn.
0: Mooie leeftijd.
1: Ja, zeker. Mooie man ook.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: De volgende plaat.
1: Heb je wel Harry zeggen?
0: Ja, ik weet dat het een van jouw favorieten is, volgens mij.
1: En waar hebben we het over?
0: Gloria Estefan.
1: Ja, Gloria. Weer een mooie dansstijl, de conga.
0: Ja.
1: Ik oefen hem ook nog dagelijks.
0: Zeker, want die moves...

0: Ja, Tucker Stip was dat.
1: Keiharde dansen.
0: Ja, of mooie vrouwen. Er zit te weinig variatie. Ik wel heel veel verschillende nummers, maar je kan hem voorspellen, zeg maar.
1: Ja, nee, dit dak ging eraf hier al in Putten.
0: Ja, dus doen we even gewoon wat volksmuziek eronder.
1: Ja, ja, we zijn wel allemaal thuis hier. Harry, maar, Harry, je gaat eens weer op vakantie.
0: Harry is inderdaad, ik durf het nog niet met 100% zekerheid te zeggen, want het is natuurlijk een DVS'er, hè? Het kan maar zo zijn dat hij woensdagavond zijn tent heeft opgeslagen bij Katwijk.
1: Nee, want ik heb met Harry van het weekend doorgenomen waar hij heen ging.
0: Ja, Spanje.
1: Precies, maar hij ging toch echt al wel tweede Pinksterdag is hij vertrokken, hoor, volgens mij. Richting en het was 1600 kilometer of zo.
0: Ja, hij is gek op autorijden, maar de derde ronde haalt hij dan nog wel last. Dan is hij zeker wel weer terug.
1: Dat denk ik wel, ja, want het is natuurlijk wel de beste omroeper bij DVS die we hebben, dus dan moet hij wel weer terug zijn.
0: Dat zou toch wel mooi zijn. Ik bedoel, het hele seizoen bijna alle uitwedstrijden meegaat en dat je dan het toetje mist, hè?
1: Ja, maar hij kan het via DVS TV natuurlijk blijven volgen. Ja. Dat is natuurlijk.
0: Legendarisch die Piet Smit. Fantastisch. En wie is die sidekick die ernaast?
1: Weet jij niet wie de sidekick is? Oh, dat is Maarten Zwijnenburg.
0: Okay, veel jonger.
1: Die is een stuk jonger. Ja. En die maakt al die hele mooie filmpjes die je vaak ook nog eens voorbij ziet komen op social media en dat soort dingen. Okay. Heel veel berichtgeving, dat verzorgt hij allemaal. Ziet er allemaal heel professioneel
0: uit. Er is al een opvolger als Piet, die anderhalve vinger mist, zeg maar.
1: Het is gewoon een heel mooi duo samen.
0: Zeker, ik ben altijd blij als Piet even overschakelt naar de omroep
1: Radio Nunspeet.
0: Maar afgelopen zaterdag zaten wij te kijken. En ineens sprong mijn oudste dochter wel een halve meter de lucht in. Want Piet, dat doelpunt, dat kwam natuurlijk redelijk uit het niks. Volgens mij moet de hele blok bij ons het gehoord hebben. Want Piet, die ging helemaal uit.
1: Ik moet het nog even terugkijken. Ja, ik was er live bij, ik heb het niet gehoord. Nee. Wat Piet allemaal weer voor moois
0: te eten. Moet je het ook wel uit de gehoord hebben, volgens mij, hoor.
1: Ja, er waren meerdere mensen die even uit de pan gingen. Dus,
0: inderdaad. Ja, ook bij een vermeend doelpunt van Huizen ging er ook van een halve tribune omhoog.
1: Er was veel huizenvolk mee. Dat klopt, ja. Maar zij moeten toch de na-competitie in. Ja. Dus dat is jammer voor hun.
0: Nee, die is wel korter, hè?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dat zei hij volgens mij. Die zijn met 4 wedstrijden volgens mij, Max.
1: Kijk, dus die kunnen dan toch binnenkort op vakantie waarschijnlijk.
0: Dacht je verjaardag?
1: Laten we die nog even doen. Ja. Vrijdag 29 mei, Rutger Kastricum, 47 jaar. Ik vind eigenlijk dat hij al een stuk ouder. De meeste mensen denken al, is hij al zo oud. Maar bij deze denk ik 47. Ik denk die is al 55 of zo.
0: Hij gaat wel een poosje mee in het dirty...
1: Ik vind wel dat hij een oude kop heeft.
0: Dirty nieuws circuit, zeg maar.
1: Voor iemand van 47. Nou ja. Sebastian Grosjean. Ja, zijn kop zat er bijna niet meer op. Maar hij leeft nog wel. Wonder boven wonder. Van de Formule 1. 48. Melanie Brown. Beter bekend als Mel B. Van de Spice Girls. 51 jaar. Noël Gallagher, een van de twee idioten van Oasis.
0: Ja, gezellige jongens.
1: Leuke jongens, ja.
0: Nee, die wel hebben voor een barbecue.
1: Dat is, als je nou een familieuitje wil, dan moet je hun meenemen.
0: Ja, grote tuin hebben, denk ik.
1: Spektakel gegarandeerd. 59. Melissa Etheridge wordt 65 jaar. Rupert Everett, dat is een acteur. 67. Net als Adrian Paul. Ook 67. Waar kennen we die van, Albert? Adrian Paul?
0: Als het een acteur is van films natuurlijk.
1: Ja, nee, dat...
0: Maar die Rupert, die ken ik volgens mij Hell on Wheels. Die heeft er wel een uitgesproken...
1: Nooit van gehoord. Deze meneer kennen we allemaal. We willen er niks mee... Eigenlijk wil je hem niet kennen, maar iedereen kent hem wel. Dat is Willem Scooter Holleder.
0: Ja.
1: 68, van harte gefeliciteerd, Willem.
0: Ja, fantastisch. Ja. Gaan we alweer twisten, denk ik.
1: Ja, nog snel even naar LaToya Jackson. Als we het toch over muziek hebben.
0: Die zat niet in die documentaire.
1: Nee, zij wel.
0: Oh, zij wel.
1: De zus niet.

0: ja, het genre gabbermuziek. Ja, trainingspakjes, dat heb jij. Is denk ik net iets voor jou, zeg maar, dat jij de echte dance moves onder de knie kreeg.
1: Ja, dit was daarna hoor. Dat,
0: ja?
1: Ja, dit was later. Ja, toen was ik al, ergens in de 20 of zo. Maar mijn hoogtepunt was in mijn tienerjaren met mijn dance moves.
0: Oh.
1: Ja, zo heb ik Miranda veroverd.
0: Oh. Dat was mijn Italo Disco. Dat komt zometeen nog, volgens mij, heb ik mij laten vertellen.
1: Ik laat me inspireren.
0: In de Leeuwardense kroeg.
1: Hoe is het met jouw dance moves eigenlijk?
0: Ik mag niet dansen.
1: Van wie niet?
0: Van bijna alle vrouwen bij ons in huis, zeg maar. Want ik neem te veel ruimte in of ik... dat mag niet meer, dus dat gebeurt ook eigenlijk bijna niet, om zo te zeggen.
1: Je vindt het eigenlijk wel een heel moeilijk thema, dit dus?
0: Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik ben ook niet van het Annie, hou jij mijn tasje vast dansen, nee. Zeg maar. Vroeger ging ik natuurlijk nog wel eens met mijn grote vriend Ed naar een dansparty, maar... Ja, dat is toch eigenlijk een beetje... Wij zijn het, maar die feestjes ook een beetje vergaande voor glorie. Want dan krijg je een DJ van vroeger. En ja, dan weet je eigenlijk niet meer wat hij gaat draaien, om zo te zeggen. Dus dat valt eigenlijk nog wel eens tegen.
1: Okay.
0: En we zijn volgens mij vorig jaar nog eens een keer naar Tivoli geweest. En dat was aan de hand van filmpjes die ik op Insta had gezien. Ja, prachtig mooie dancemuziek.
1: Ja, Wiede houdt wel van dansen.
0: Ja, maar die is meer van de party dansen.
1: Maar ja, het feestdansen, zeg maar. Ja, ja. Nee, dat is waar.
0: En dan gaat mijn verbod meestal in. Dus dan trek ik mij met een biertje achter in de tent rustig terug.
1: Juist. Nee, helder, ik heb er beeld bij.
0: Ja, soms ben je ook wel eens in beeld, om het zo te zeggen dan. Hè. Maar goed, dit was de tijd dat Gert met natte haartjes, zeg maar...
1: Zeker, ja, voor de tv zat.
0: Voor de tv zat, op de vrijdagavond, volgens mij bij de VARA.
1: Ja.
0: Ja, dat... eentje die ook eigenlijk nooit fout kan doen, hè.
1: Klopt.
0: Irene Cara met Fame. En dat worden de dames natuurlijk ook, hè.
1: Absoluut, ja, wereldnieuws.
0: Ja.

0: Ja, voor de oplettende luisteraar, hij zong over corona, maar dit is natuurlijk van voor de corona opgenomen.
1: Oh, hij zag het aankomen.
0: Nou, of hij dronk het.
1: Of het ging over het drankje tijd, natuurlijk.
0: Maar dit was door meerdere mensen aangevraagd, ja, Gert.
1: Dat zag
0: jij
1: het
0: hebt
1: voorbij
0: op
1: komen.
0: Je lijstje.
1: Ja.
0: En Vita heeft dit ook op de lijst staan.
1: Ja, goede keus, Vita,
0: ja,
1: hoor.
0: Dat is, ja, dat is, als je Nederlandstalig, dan zou je niet zo snel Foxy Foxtrot doen. Maar hey, dit kon er dan nog mee door, om het zo te zeggen. Hè?
1: Ja, helemaal eens.
0: Wat, hebben we nog een dagje? Of
1: zullen we nog één dagje doen,
0: één
1: eventjes?
0: Dagje,
1: zo,
0: ja, mensen.
1: Zo vlak voor het journaal en alle andere financiële berichten die we gaan krijgen over de wereld. Hebben wij op zaterdag 30 mei de volgende jarige. Everon Jackson Hoy, 44, van
0: Soapie,
1: hè?
0: Ja.
1: We hebben hem net gehoord, volgens mij, Willy Wartaal.
0: Ja.
1: Die wordt 44 aanstaande zaterdag. Hij is in gezelschap van Steven Gerrard, voetballer en nu ook coach in het Engelse voetbal. Nog een acteur, Peter Paul Muller, van, ook van Gooise Vrouwen. 61 wordt hij. Winona Judd, 62.
0: Ja, dit is country muziek.
1: Ja, ja, en goede country muziek.
0: Ik weet niet of we het er eigenlijk hebben instaan deze week.
1: Niet voorbij komen, volgens mij.
0: Nee.
1: Dan hebben we, en ik moest hem even opzoeken, maar wel eigenlijk als dit over de jaren 80 een acteur die veel te zien was. Ted McGinley, gaat er bij jou een lampje branden?
0: Niet gelijk, nee.
1: Even kijken of deze het inmiddels doet, een beetje doet. Ja, nou, hij deed het half.
0: Ja.
1: 68 wordt Ted. En Ted is bekend van Married with Children.
0: Ah.
1: Hij speelde ook in Happy Days. In The Love Boat. En in Dynasty. Nou, als we het nou over jaren 80 hebben.
0: Dan was het wel de bink.
1: Ted,
0: in
1: die Ted, die kon er wat van.
0: Ja.
1: Die heeft,
0: ik zet hem straks nog even op.
1: Doe dat. Colm Meaney. Een moeilijke naam.
0: Ja?
1: Ja. Van Star Trek.
0: Echt met Corny. Anders had ik hem gevraagd voor dit lijstje, zeg maar.
1: Ja, dat lijkt me heel passend. Ja. 73 wordt Colm. En de laatste op de lijst van vandaag is Meredith McGray. Zij ons ontvallen in 2000.
0: Ja, dit, Gert, dit is een beetje jouw hoogtepunt van jouw dance moves, volgens mij.
1: Ja, nee, het is goed uitgekomen.
0: Hele school dan ook.

0: Italo-disco, Gert.
1: Ja.
0: Dat,
1: dat ook een mooie stroming.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Zeker.
0: Bedacht voor de jeugd om, om ze wat in beweging te houden. Ja. En om ze niet op straat te laten zwerven in Italië.
1: Maar het kan niet tippen aan dit, Albert.
0: Nee, dat weet ik. Samen met jouw dochter kan jij dit eindeloos in de kamer bewegende beelden bij krijgen. Hè?
1: De eerste keer de moonwalk bij het optreden van Motown, 25 jaar, live. Was dit Michael Jackson.
0: Nou Gert, we gaan het afsluiten. Tot de volgende uur, hè?
1: Tot straks.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Goedemiddag, welkom bij aflevering 326 van Afslag 11 op woensdag 27 mei 2026. Met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van de 2 met René, de tukkerstip, we hebben ze al voorbij horen komen. Maar ook andere leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week hebben we een special.
1: Ik vind het wel leuk, een special, ja. Albert.
0: In verband met de tweede plaats bij het Europese kampioenschap van de dansgroep Reflection Dance Company.
2: Maar dat vind je ook wel leuk, toch?
0: Zeker.
2: Tweede plek, hè?
0: Tweede plek, ja, daar zijn we goed thuis op de tweede plek. Ja. Zeker.
2: Ze belde net op trouwens. Ze wil volgend jaar wel iets hoger op de lijst komen.
0: Iets hoger op de lijst, ja.
2: Misschien moeten we dan een special een keer over haar doen dan.
0: Ja. Dat is, ja, daar is ook veel op te doen, denk ik.
2: Koe voor de bands en zo.
0: Ja, op fietsen kunnen we dan in ieder geval erbij. We kunnen wat lokale, onverstaanbare plaatjes uit die regio doen. We kunnen met Frans kunnen we natuurlijk ook wat leuke Franse chansons.
2: Ik voorzie je voor de zomer, komen we nog wel een keer terug, denk ik.
0: Een Miranda special. Nee, voor de volgende vakantie.
2: Maar dat is ook trouwens een plaat van Toto, hè?
0: Ja. Nee, maar waar gaat Harry weer met vakantie? Want dan hoeven we hem niet te melden.
2: Oneindig veel vakantie.
0: Ik zit hier zo vaak in een jaar.
2: Er zit één Puttenees is er tegenwoordig, hè? Die is al bijna met pensioen, maar voor de rest gaat Harry denk ik fly van te naar, hoor.
0: Ik denk het. Maar het is ook van harte gegund. Ja, ja. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke platen natuurlijk ook niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. En wat knal we dat tweede uur er weer in,
2: Albert. Ja, de Firestarter is eigenlijk ook een soort verelde tukkers tip. Maar wat ruigere dansgenre,
0: nou,
2: hè?
0: Zeker.
2: Lowlands, ben je er wel eens geweest?
0: Nee, ik ben nooit op Lowlands geweest.
2: Nou, wat zou het zijn? Torhoutwerchter was het toen nog, zeg maar. Dat soort festivals, dat waren dit soort bandjes. Die waren
0: Prodigy, daar mocht ik wel graag. Die hebben wel mooie dingen gemaakt.
2: En in de coronatijd ben ik eens een keer naar Diggy geweest.
0: Echt waar?
2: In Amersfoort. Hij komt uit Amersfoort, hè?
0: Hij doet ook alles.
2: In die wijk. En Diggy is ook een favoriet van...
3: Wat is een leven zonder
2: Even van René bedoel ik.
0: Van René. Dus voor René, alsjeblieft, jongen. Geniet ervan.
2: Ja.

0: Gert, dit is jouw favoriet. Dit is één van jouw favorieten die hier ingegooid is.
1: Ik vind het een iconisch dansnummer, laat ik het zo, laat ik het zo zeggen.
0: Maar net zoals Michael Jackson, dat is een beetje de tijd dat jouw muzikale genen in de oven gezet zijn, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, nee, dat is helemaal waar. Helemaal waar. Nee, maar ik vind dat vond deze heel mooi passen bij het thema dans.
0: Nou, zeker. De folk is natuurlijk ook een dansenconcert, zeker, hè?
1: Absoluut, ja. Absoluut. Nee, die zat niet stil.
0: Hey, hebben wij nog verjaardag, Gert?
1: Ik denk dat wij nog wel wat verjaardagen hebben staan. Ja? Ik zal eens even het lijstje er even bij pakken. Onze digitale informatievoorziening opgestart. En bij deze kunnen we los. Zondag 31 mei. Jonathan Tucker, 44 jaar. Die kennen we van...
0: Volgens mij is dat de tv-serie.
1: Die kennen we van de film Sleepers.
0: Oh.
1: Maar ik wil ook best even opzoeken welke tv-serie hij ingezeten heeft. Deze is denk ik iets bekender. Alleen, tenminste, ik ken haar wel. Edith Bos, de oude judoka.
0: Ja.
1: 46 jaar. Tamara Brinkman. 48 jaar.
0: De DJ, toch?
1: Dat was die van TMF, toch?
0: Nee, dat is Isabelle Brinkman.
1: Dat is Isabelle Brinkman. Dan is Tamara een actrice dan, denk ik. Van een soapie, vermoed ik.
0: Ja.
1: Danny Vera.
0: Een zanger.
1: Een zanger, ja. Mooi.
0: Volgend jaar 50 wordt.
1: Mooi gitaar, mij. Mooie vrouw. Ja. 49 jaar. Ja. Colin Farrell. Dat is de acteur, hè?
0: Ja,
1: dit is een hele goede Engelse acteur, is dat. Hè?
0: Die ruige rolletjes.
1: Dat doet hij goed. Minder ruig, Brooke Shields, die is meer verfijnd. 61 jaar gaat zij worden aankomend weekend. Weer helemaal niet verfijnd is Viktor Orbán. Dat is natuurlijk meer
0: op... moeten af en toe, dat is, heeft hij gezegd, er moeten zeker 2 of 3 foute mensen in die lijst zitten. Want we mogen niet discrimineren.
1: Nee, maar fout
0: we mogen
1: is
0: niemand uitsluiten. Ja, zeker.
1: Heel fout, maar hij is op 2. Hij is nu verdreven. Hij is geen minister of
0: dat,
1: geen president meer.
0: Dat is toch knap, hè? Dat ze dat geaccepteerd hebben,
1: dat,
0: zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat nog een keer mocht gebeuren, dat is denk ik een zegen voor heel veel mensen. 63 gaat hij worden. Ook jarig Lia Thompson. Zij is bekend van Caroline in the City en ze speelde ook in Back to the Future. John Bonham, in 1980 ons ontvallen. Hij was drummer van Led Zeppelin. Nog niet ons ontvallen, maar hij is een end op weg. Ivo, onze taalvirtuoos Nie, wordt 80 jaar.
0: Nou jongen, Ivo, Ivo in alle talen kan je hem
1: Als je het over iconen hebt, dan is hij het wel. En een andere icoon dan op qua acteur Clint Eastwood. 96 jaar gaat hij aantikken.
0: En die doet gewoon nog steeds mee, hè?
1: Hij is er nog steeds bij.
0: Ja,
1: mooi. Rhythm is a dancer. Snap. Nou.

0: Ja, Whitney Houston, ook een grote favoriet van de familie van Dierenman.
1: Ja, je kunt toch lekker op dansen. Zeker, als deze begint,
0: jij hebt ook die genen doorgegeven, hè?
1: Zeker.
0: Dat zal jouw meisje ook niet ontkennen, dat ze dat...
1: Nou, er wordt bij mij altijd thuis gezegd dat het talent... ik vind dat wij toch twee zeer talentvolle kinderen hebben. Ja. Maar bij ons wordt dat gezegd, talent slaat een generatie over.
0: Oh.
1: Dat staat bij ons in de muur gebeiteld.
0: Ik heb jouw vader nooit zien dansen. Maar
1: nee, maar dat schijnt ook wel een danser. Ja, tenminste als ik mijn moeder altijd moet geloven. Dan,
0: ja, maar dat was dan echt stijldansen nog, hè?
1: Ja, dat was echt stijldansen hier. Hoe heette dat vroeger allemaal in het dorp?
0: Dus
1: nou,
0: dat is
1: dan moeten we maar aan René vragen. Ja. Ik denk dat René dat allemaal weet, hoe die dansgelegenheden hier in Ermelo heten. Komen we nog op terug de volgende keer.
0: Ja.
1: Stuur het maar in, René, als je het allemaal weer weet. Zullen we nog even een rondje doen?
0: Doe nog maar één dagje, jongen.
1: Maandag 1 juni. Dan hebben wij Justine Heene, de oud-tennisster uit België.
0: Was dat nou die Kreuner?
1: Nee. Nee, dat was, die kwam uit Oostblok.
0: Celis,
1: Monica Celis. Die kreunde totdat ze een mes in de rug kreeg. Toen kreunden ze nog één keer en daarna niet meer.
0: Nee, dit is een carrière. Daar zouden ze een schadevergoeding voor moeten krijgen.
1: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Ja. Nee, Justine was zeer verfijnd, klein, jonge dame.
0: Ja.
1: Inmiddels 44 wordt ze. Dan Oliver James. Oliver is recruiter in Amsterdam. Hij stimuleert bedrijfsgroei door uitmuntend talent.
0: Oh.
1: Bedoelde je hem niet,
0: Dat denk ik niet. Deze ken ik niet.
1: Nou, ik had het even opgezocht op Wikipedia.
0: Misschien een collega van Harry dan of zo. Dat zou kunnen natuurlijk. Dat doen we er ook altijd iedere week in.
1: Ik kwam hier op een recruiter uit Amsterdam, Oliver James.
0: Dat zal ongetwijfeld niet de bedoeling
1: niet
0: zijn.
1: Okay. 46 staat er op de lijst in ieder geval. Ja. Ilse Waringa, 51. Van, hoe heet die, met die juf, die actrice.
0: Is dat de luizenmoeder?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Zij had daar de hoofdrol.
0: Ja.
1: Alanis Morissette, 52. Dan wielrenner Michael Rasmussen, 52.
0: Weet wie niet.
1: Ja.
0: Een beetje snoepjes volgens mij.
1: En aan de snoepjes en psychisch was het ook niet helemaal in orde. Volg je nog een beetje de Giro op het moment?
0: Toevallig heb ik afgelopen zaterdag de laatste 3 kilometer gezien. Okay. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind die... Vingegaard. Een beetje een saai.
1: Ja, hij piept er dan tussenuit om met een paar kilometer...
0: Hij is ook hartstikke goed. Ik kan er niet echt... doe mij dan van een polletje of een pokercharretje of dat soort dingen. En je zijsjas of zo, dat soort gasten. Maar hij is een hartstikke goede wielrenner.
1: Ja, als hij zijsjas van de zomer, dan gaat Frankrijk weer helemaal door de wind.
0: Dat is ook een onmogelijke druk volgens mij om waar te kunnen maken. Maar goed, het zijn wel alle drie aan de start, om te zeggen.
1: Nee, dat kon best wel eens leuk worden van de zomer. Wat ook heel leuk is de verjaardag van Karin Mulder. Zij wordt 56.
0: Oh, dat is een bloedmooie vrouw.
1: Zeker. Ja. Wie er ook mocht zijn, Marion Keller.
0: Ja, van Frissel Sissel.
1: Food fetish meiden.
0: Ja. Alles heeft een ritme.
1: Alles heeft een ritme. Ja, zo schunnig. Eigenlijk als je het later terug hoort, is het eigenlijk een heel schunnig liedje. Hè? Alles heeft een ritme. Dat, 56, volgens mij wel.
0: Zo was je moet je bed uitkomen, vind jij schunnig? Dat vind jij niet kunnen? Hè? Je moeder staat te gillen op de gang. Zo'n meisje duurt het nog lang. Ik wist niet dat het schunnig was, maar goed.
1: Dat heb ik van Dico. Die heeft mij dat uitgelegd. Die zei, dit is een heel ranzig liedje eigenlijk. Frissel Sissel, alles heeft een ritme.
0: Ik wist niet dat Dico trouwens Frissel Sissel in zijn genre zou hebben.
1: Nee, maar die meisjes wel.
0: Meer van die Sjoekeliehoeper volgens mij.
1: Die meisjes zitten wel bij hem in zijn gangbang.
0: Ja, dat zou kunnen, inderdaad.
1: Dus.
0: Nou ja, hebben we nog eentje of doen we een andere senioritas?
1: We hebben... Nog één, Jason Donovan. Ja. We hebben net Kylie Minogue gehad. Nu Jason Donovan, die is maandag jarig 58.
0: We gaan deze keer niet samen een plaatje van maken.
1: Nee.
0: We gaan even uitzoeken wat voor genre dit is.
1: Een
0: goede koele dans.
1: Spaans, Latijns.

0: Dit genre is niet zo aan jou besteed, om het zo te zeggen. Hè? Maar er komt nu weer een blokje aan. Die zijn bijna allemaal door jou uitgekozen. Oh. En die zijn je ook op het lijf geschreven, om het zo te zeggen.
1: Nou, dat is mooi. Dat is mooi.
0: Of doen we eerst nog een dagje verjaardag?
1: Ja, je mag het. Ja, ik laat het aan jou. Ik heb eerst nog even een.
0: Een belletje. Of subtiel geraakt.
1: Ja. Dat belletje moet je inderdaad voorzichtig behandelen. Ja. Jij had mij net een mooie vraag gesteld. Ja. Shawn Mendes. Ja. Welke dans hebben we het dan over? Weet je het zelf, het antwoord?
0: Ik heb het opgezocht toen ik hem erbij had gedaan.
1: Goed.
0: Daarna ben ik hem even kwijt. Het is een...
1: De bachata.
0: Bachata.
1: Dat is de dans die hier wordt gedaan. Door dit liefkozend.
0: De klassieke scholing dansen ook vroeger gehad?
1: Ik heb de klassieke scholing 2 jaar gedaan, inderdaad.
0: Met Miranda? Of
1: Nee. Toen was Miranda nog niet in beeld.
0: Oké, maar met de bruiloft kon je natuurlijk genre...
1: Maar dat wilde Miranda dan weer niet, want die had geen dansles gehad.
0: Die had geen koe voor de dansschool gevonden.
1: Nee.
0: Alleen Sjoelen doen ze daar bijvoorbeeld mijn clubverband, hè?
1: Ja, wat daar allemaal gebeurt, dat laat ik allemaal even achterwege.
0: Dus
1: wij hebben geen klassieke gedanst.
0: De skills die zijn inderdaad het puntje voor de get.
1: Ja, ik ben klassiek geschoold. Miranda helaas niet. Ja, je kunt niet alles, niet alles hebben.
0: Nou, dan zeg ik, dan doen we gewoon de dijk.
1: De dijk. Kijk, als je het over klassieker hebt.
0: En goeie. Kom eens hoor, zelfs live mensen. Dansen op de vulkaan. Doe maar iets moois aan.
2: Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

0: Ja, Spanje. Weer Italo Disco.
1: Italo Disco, ja.
0: Dat is toch een lekker
1: show.
0: Ja,
1: daar houden jullie wel van, hè?
0: Moet zeggen dat ik daar inderdaad... Dat ik dan lekker vrolijk...
1: vrolijk muziekje.
0: Ja, vrolijk muziekje.
1: Zo is het.
0: Dansen mag ik niet, hè. We hebben nog één dagje verjaardag, Gert.
1: Yes, laten we hem doen.
0: Ja.
1: Op dinsdag 2 juni hebben we de volgende slachtoffers... die een jaartje ouder worden of inmiddels ontvallen zijn. Zoals James Ranson... In 2025 onze ontvallen, een Amerikaanse acteur.
0: Oh, nou, die komt al als eerste dan.
1: Ja, die staat er op.
0: Dat is een website die denk ik niet heel, zeg maar, meestal doe je ze dan op het laatst. Maar hij is er niet meer, helaas.
1: Hij is er niet meer.
0: Nee.
1: Nog wel is onder ons Justin Long, die wordt 48. Justin is bekend onder andere van de film Die Hard. En de serie Apps. Ja, nee, in 4 zat hij volgens mij, als ik goed heb. Wayne Brady wordt 54. Dan iemand waar onze dochter wel een crush op had. Wentworth Miller.
0: Ah, 54. Die hield van mannen.
1: Wie was Michael Scofield van de mannen?
0: Ja.
1: Oh, dat wist ik niet. Prison Break.
0: Ja, nee,
1: daar was hij van.
0: Volgens mij in het echt houdt hij van mannen. En heeft hij volgens mij zelfs al een keer gezegd... dat hij ook geen heteroseksuele rollen meer wou spelen.
1: Oké.
0: Zoek dat maar eens even op. Ik hoor het belletje. Ik hoor het
1: belletje. Nou, ik ga het niet opzoeken, want dat vindt mijn dochter niet leuk om te horen wellicht. Ruben van der Meer.
0: Ja, die hebben we Gabbertje.
1: Gabbertje, ja, dat is ook dansen, kun je zeggen.
0: Ja.
1: Hans de Boy, 68. Bekende Nederlandse zanger Jan Lammers. Nederlandse autocoureur, 70. En Johnny Weissmuller. Onze thuis al 1984 ons alweer ontvallen. En op verzoek van onze dochter hier deze dans. Footloose, de film. Ze wou het samen met mij dansen. Dat ging niet helemaal goed.
0: Dat is gestrekt. Beenderin.
1: Maar ze kan het leuk nadoen.
0: Ja.

0: dat is ook een genre.
1: Ja.
0: Denk niet het allerpopulairste bij jullie thuis.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Maar mag zeker niet ontbreken in dit thema.
0: Festivalmuziek zou ik het benoemen. Hè? Een beetje pogo noemden wij dat dan vroeger altijd. Hè?
1: Yes.
0: Een beetje springen en doen.
1: Springen en gek doen.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: We zijn door de thema's heen.
1: Nou ja, door de verjaardagen zijn we heen, inderdaad.
0: Sorry, ja, de thema's nog niet, want we hebben nog wat foute Duitse dansen.
1: Ja, dat kon niet ontbreken natuurlijk.
0: Dat kon niet ontbreken.
1: Nee, dat snap ik.
0: En dan hebben we nog de ruziemakende Bill Medley, geloof ik, hebben we ook nog. Hè?
1: Of, was dat een ruziemaker?
0: Nee, sorry. Jennifer Warnes en...
1: Ja, Bill Medley.
0: Nee, Jennifer Warnes en Patrick Swayze, die mochten elkaar niet geloven.
1: Oh, is dat zo?
0: Ik begreep dat Patrick Swayze het helemaal niet met Jennifer Warnes kon vinden.
1: De ene, had hij er wat met elkaar te maken dan? De ene die zong en de andere...
0: Die samen aan elkaar te dansen?
1: Nee. Jennifer Warnes was de zangeres, was niet de actrice. Het is Bill Medley en Jennifer Warnes.
0: Ja.
1: En het was Patrick Swayze met een actrice. Ja, die moeten we even weer opzoeken.
0: Oh, dat gaan we opzoeken, mensen. Of dat die in het echt elkaar niet zo mochten.
1: Ja.
0: En dit is toch wel hele foute Italo-muziek.
1: Daar gaan we weer.
0: Of disco. Wat zou jij zeggen?
1: Ja, dit is wel disco, toch?
0: Ja. Ja, disco is ook disco natuurlijk, hè? Maar, deze jongens kunnen nog steeds heel goed playbacken. Laat maar horen, jongens.
2: Afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja, Gert, het is alweer bijna af.
1: Ja, we hebben afgerond, nog heel even, Albert.
0: We hebben toch wel de meeste genres gehad, om het zo te zeggen. Ja.
1: Daar is de bel.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het even voor je opgezocht, ja. Albert. Want dat klopt wat je zei. Patrick Swayze had inderdaad een beetje mot met zijn tegenspeelster in de film Dirty Dancing. Heel passend in dit thema, Dirty Dancing natuurlijk, met dans. Maar Jennifer Warnes was de zangeres op het liedje.
0: Mee,
1: en Jennifer Grey was de actrice.
0: Ah.
1: Daar zat even...
0: Maar Patrick kon ook aanzingen, hè?
1: Ja, zeker. Nou, die... hoe heette dat? Fantastische nummer van hem.
0: Nou, het is een beetje hetzelfde genre als Don Johnson, ja, zeg maar. De acteurs die er leuk uitzagen.
1: Ja.
0: En die...
1: Ja.
0: Nou ja, een soort crooner, zeg maar.
1: Het was niet vals, maar...
0: Nee.
1: Het was ook niet hoogstaand, maar het sloeg altijd wel aan.
0: Centjes op, om het zo te zeggen.
1: Ja, dus dat nog even een stukje fact-finding.
0: Heel goed.
1: Met Dirty Dancing.
0: Deze heb jij ook nog gekozen, volgens mij, hè?
1: Deze van Bill Medley, ja. Ja, dit is echt...
0: We komen zo nog even terug, Gert.
1: Ik word er bijna emotioneel van.
0: Een typische plaat voor jou.

0: Ja, Gert, dat is bijna het laatste plaatje. En dat is een kleine verrassing voor jou natuurlijk.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Als wij het weekendje weggaan, dan heb jij nog wel eens moeite om in slaap te komen. En het is een dansnummertje.
1: Ja. Wat een goede combi.
0: Dus ja. Ik denk, we gaan eruit met slapeloosheid.
1: Ja.
0: Dan kun je trainen.
1: Ja.
0: En je kan het er ook uitdansen, Gert.
1: Ja. Nou, een goede tip voor de volgende keer.
0: En bedankt voor de uw
1: aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Heidi, een hele fijne vakantie. Ja. Geniet ervan.
0: En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Weer special dan, hè?
1: Ja, leuk.
0: Ja. Deep in the bush, Miranda special.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: MUZIEK Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest
11: Veluwe. Het groene hart van je radio.
12: Veluwe FM. De middag is 3:00.
13: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goedemiddag luisteraars, welkom bij Nederjam op Veluwe FM. En ik wilde zo snel beginnen dat ik dwars door die station call heen prikte. Sorry daarvoor, gelukkig zat hij ook een paar keer in de jingle daarna. Dus je luistert nog steeds naar Veluwe FM. En tussen 3 en 4 op woensdagmiddag is het programma Nederjam aan de beurt. Een programma waarmee we je mee terugnemen naar de jaren 60 een enkele keer, maar ook naar de dag van vandaag. En alles wat er tussenin zit, als het maar Nederlandse artiesten zijn. En dat gaan we vandaag ook doen, dadelijk een Nederdecennia. Dat zijn platen uit de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80 en 90. Die komen alle vier op een rij voorbij. Met grotere variëteiten tussen. En de tweede helft van het uur, zoals altijd, lekkere live muziek. Recente live muziek die we op tv hebben gezien. Dat valt op, dat wil ik laten zien. We blikken nog even terug naar het prachtige Golden Earring Concert van januari in Ahoy. De allerlaatste keer dat ze met andere artiesten op een podium stonden. En op tv hebben we Jan-Willem Ruimtop. Die heeft fantastische artiesten. Het komt allemaal voorbij. Maar eerst gewoon lekkere plaatjes. Eerst een half uur. En beginnen zo met een heerlijke zomerse.
1: Nederjam. Met de radio.
0: Ja, lekker zomers plaatje. Dit was in 2004 de grote zomerhit natuurlijk van dat jaar. We horen hem zo vaak voorbij komen. En mocht je hem een keer horen. En ik weet zeker dat het geval is voor Harry en Albert. Dan komt hij nog een keer. Dit is de Counting Crows and Bluff. En Holiday in Spain.

Ja, dat is wat, hè. Dat, is, dat waren de Counting Crows en Bluff Holiday in Spain. Een nummer wat je waarschijnlijk ook wel gaat horen op de Dam. Natuurlijk Brouwersdam. Dat is in Zeeland met het grote festivalconcert. Dat zie je. Dat is eind volgende maand, eind juni. Ik ben er weer een paar dagen bij, dus ik ga zeker Bluff op het strand zien. Bluff op het podium, dat zit er niet in. Zaterdag ben ik er deze keer niet. Maar ik ga er zeker te zijn tijd verslag van doen, over verslag gesproken. Omdat het een live programma is, kunnen we even teruggrijpen natuurlijk op het allerlaatste nieuws. En het laatste nieuws is, ook voor de maand juni heel relevant en zelfs voor de maand juli, het WK voetbal en de selectie is bekend. Ronald Koeman heeft de volgende mensen geselecteerd. Mark Vlek en Robin Roefs, Bart Verbrugge als keepers. Als verdedigers Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Joral Hato, Jan-Paul van Hekken, Jurriën Timber en Mickey van der Ven. En dan de middenvelders Ryan Gravenberg, Frenkie de Jong natuurlijk, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tichana Reiners en Martin de Rooij. Quinten Timber gaat ook mee en Mats Wiever. En dan gaan we nog een keer. Want we hebben natuurlijk de aanvallers nog voor je. Dat zijn Brian Bobby, Memphis Depay, Cody Gakpo. Cody Gakpo, nee. Cody Gakpo is het. Noah Lang, Donny Almale, Crescencio, Summerfield en Wout Weghorst. Dat betekent dat drie namen eigenlijk ontbreken. Eentje hadden we eigenlijk wel door, want die was geloof ik geblesseerd. Stefan de Vrij, maar ook Kees Smit, het jonge talentje. Hij ontbreekt en Jeremy Vimpong. Nou, wat dat betreft, dan weet je weer even, deze mannen, daar gaan we naar gluren in de maand juni en juli WK voetbal. Het is in drie landen, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Wedstrijden zijn vaak 's nachts of laat in de avond, dus nou, je kan je lol op. Kan je lekker uitslapen woensdagochtend, is toch prima. En dan om een uur of half drie kom je bed uit. En dan strijk je even je ogen, je kant je haren en je gaat lekker zitten voor Veluwe FM met Nederjam. Vandaar hebben ze altijd om ongeveer 10 over het uur, en we praten nu over 12, bijna 13 over het uur, een nederhit. En natuurlijk doen we dat ook vandaag, waarom ook niet. Je krijgt een nederhit te horen van niemand minder dan de winnaar van The Voice of Holland. Ik heb het over Ruben Hillen. Hier is 20 Seconds.

0: Het was 20 seconds and I wanna be with you. Het was Ruben Hill en hij was, met andere woorden, de winnaar van de Voice of Holland van de aflevering 2026, hè, de serie 2026. Even wat muziekeducatie op deze woensdagmiddag vind ik ook soms belangrijk. Ik neem je mee naar de 18e eeuw. In de 18e eeuw hadden we een componist en ik weet zeker dat iedereen hem kent, Johann Sebastian Bach. Hij schreef een aantal prachtige overtures en die kwamen zo'n beetje allemaal uit ook in die 18e eeuw, want hij is geboren natuurlijk eind 17e eeuw. Dit is nummer 3 in D majeur. BWV 1068, nou, dat zeg je waarschijnlijk niks. Hij heette ook wel eens Air on a String. Tiesto heeft daar ook wel eens een keer wat gebruik van gemaakt, maar dan hoor je het niet echt terug. Maar dit is een inspiratiebron geweest voor een aantal popfragmenten. En de eerste plaat van de Nederrecensia vandaag is daar ook van afgeleid. Met andere woorden, we zijn toegekomen aan wat Nedercovers.
1: Nedercover.
0: Maar de eerste die ik laat horen als Nedercover, die neemt je mee terug naar 1967. Het is geen Nedercover. Het is een plaat die hier zeker op gebaseerd is. Dat heeft Gary Brooker, de voorganger van de band Procol Harum in de tijd, zelf bevestigd. A Wildest Shade of Pale met een prachtige intro komt eigenlijk uit inspiratie van dit prachtige nummer van Bach.

0: Ja, we hadden het natuurlijk over echte nederkalvers. Nou, als we echte nederkalvers gaan doen, dan moeten we toch echt binnengaan in die nederdecennia. Een plaat uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En dus beginnen we in de jaren 60. En dat gaan we dan nu ook maar doen. En daarvoor neem ik je inderdaad helemaal mee naar die jaren 60. En dat was een Nederlandse band. En die werd begeleid door niemand minder dan Rijn van den Broek en Rick van der Linden. Dat waren de twee grote artiesten achter deze band. De band heet Exception. En ze vonden het heerlijk om platen uit een diep verleden, vaak van componisten, op te pakken. En daar een beetje poppy, rocky versie van te maken. En het is heel goed gelukt met het oorspronkelijke nummer van Johann Sebastian Bach. Zoals dat heette, in R. En ze noemden het ook gewoon R. Ga luisteren naar die versie. En wij openen hierbij ook gelijk de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: Zoals ik al zei, Exception. Eind jaren 60. En hier is R van Bach.
2: Een hit van toen.
3: Van
1: jaren 60.
2: 1969.
1: Nedercover.

0: Ja, helemaal gedraaid. Air van Johann Sebastian Bach in de uitvoering van niemand minder dan Rick van der Linden's Exception. En wat wij ook een keer weer gaan doen, misschien ken je hem nog uit het verleden.
1: Nederlink.
0: De Nederlink, want wat heeft deze plaat te maken met de volgende plaat? Nou, van alles. Het leuke is, daar ga ik je ook zo van alles over vertellen. Dus laten we maar lekker doorgaan met de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: Ze komen uit in de jaren 70 en Rick van der Linden van Exception zit ook hierbij.
2: Een hit van toen. Alle.
1: De jaren 70. Nederlink.
2: 1978.
0: Ja, want dit lekkere geluidje is van niemand minder dan de formatie Mistral. Mistral, het heet Starship 109. Een bandje opgericht door Rick van der Linden en Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. Lekker luisteren naar die sounds van de 70s. Heerlijk toch? En dit is op Nederjam.

0: van der Linden van Exception en Robbie Verleeuwen van Shocking Blue. Samen starten ze deze band, heeft niet zo lang bestaan volgens mij. Het was de band Mistral, de nummer heette Starship 109. Nou, toch weer leuk om een keer te horen. We zijn bezig met de Nederdecennia en we gaan door.
1: Nederdecennia.
0: En we gaan door met de jaren 80. En dan hebben we best een leuke, de zangeres ken je, maar misschien niet de plaat.
2: Van toen waren we alle...
1: De jaren 80.
2: 1984.
0: Kijk, klinkt best leuk. Het is Johnny Kageman, de zangeres natuurlijk. Je kent ze van het blauwe latexpakje waarschijnlijk nog wel. In ieder geval de jongeren die net zo oud zijn als ik. Dan ben je dus oud. Ze heette Johnny Kageman. All Right Here I Am was de solo single die ze maakte tussen Earth and Fire door. En klinkt alleraardigst. En die gaan we lekker voor je draaien uit 84 Journey.

0: Nou, zegt zichzelf, hartstikke leuk deuntje. Alright, Here I Am van Journey Kaagman. Een solo project tussen alle successen door. Van zoals Weekend enzovoort. En de oude successen toen ze natuurlijk wat meer progrock waren. Earth and Fire. En dit was solo. Daarna kwam Idols. En daar heeft ze natuurlijk ook heel lang in de jury gezeten. Journey Kaagman. En je hoort het hier bij Neder Jam. En we zijn bezig met de Neder Decennia. Jaren 80 hebben we gehad, dus we hebben nog één te gaan.
1: Neder Decennia.
0: Neem je mee naar de jaren 90. Helemaal in het eerste jaar van de jaren 90.
2: Een hit van toen. Van we allen.
1: De jaren 90.
2: 1990.
0: Ja, deze plaat die draait toch eens per half jaar. Moet die even een keer voorbij komen. Ik vind het zo'n verschrikkelijke mooie plaat. En het heeft actualiteitswaarde, want Angela gaf, Angela Groothuis van de Dolly Dots, gaf een groot interview in de Telegraaf en praatte over hoe zij relaties ziet in het algemeen. Heel interessant. En hier doet ze het samen met The Root. Het heet Pressure.

0: schitterende plaat uit 1990, Angela and the Root. Ruud, dat is de man die achter Spargo zat. En Angela natuurlijk een van de leadzangeressen van de Dolly Dots. Wat een prachtige powerplaat. Een plaat van maar liefst ruim 5 minuten. En daarom wil ik hem graag aan je laten horen. Pressure, daarmee eindigen we de nederdecennia. 4 platen van de vorige eeuw. Eentje uit elk decennium vanaf de jaren 60. En dan gaan we weer gauw terug naar het heden. Het heden. Vandaag in de hitparade staat een heel leuke combinatie. Zoals we er heel veel zien tegenwoordig. Maar deze is wel heel grappig. Had ik niet kunnen bedenken. Donnie samen met K3. Het nummer heet Schaduw.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Neder.

moet me niet meer vragen wat de voornamen zijn van de nieuwste K3, Crystal, Kathleen en... daar begin ik al. Ik wil de eerste even opnoemen, ik denk die weet ik wel uit mijn hoofd. Crystal, Kathleen en Karen, toch? Ja. Volgens mij, daar is het ooit gestopt. Josje is er nog bij geweest, maar die heette weer geen K. Dus daarna werd het ingewikkeld. Maar de nieuwste K3 samen met Donnie Schaduw en die hoorde hier als nederrit. En het leuke is, ik heb nog een nederritje voor jou. We gaan lekker door. Nederrit. Dit is een beetje Braziliaanse klanken, dat klopt ook. Zij is een Braziliaanse Nederlandse zangeres. En samen met een Duitse toetsenist en een Nederlandse drummer vormen ze Suco 103.

Eerlijk zeggen, Intare Intera, zo heet het nummer. En de zangeres heet Lilian Vieira. Echte Braziliaanse naam, maar ze is wel Nederlands inmiddels. En de band heet de Suco 103. En heerlijke muziek. Lekker Braziliaans en er zit van alles in. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. En dan gaan wij eindelijk... Het is een beetje laat. Ik had wat extra nederhits voor je moeten doen, want ik deed een hele lange nederdecennia. Dus gaan we nu over naar de live muziek. En in de live muziek blikken we altijd terug op het... Op hele mooie dingen die of recent zijn gebeurd of langer geleden zijn gebeurd, als ze maar live gespeeld zijn. En zo weten jullie wat er gebeurd is. Hè. Begin van dit jaar was er eind januari de allerlaatste keer dat de Golden Earring op een podium stonden. De drie overgebleven leden samen op een podium met andere artiesten. En een heel avondvullend programma met alleen maar hits voor de Golden Earring. Ik was daarbij, bij de allerlaatste keer zelfs, de vrijdagavond. En er zijn opnames gemaakt van die week. En je hoort hier een prachtige vertolking van het door, volgens mij, George Kooijmans geschreven Hold Me Now. In een schitterende gitaar- en zangvertolking van niemand minder dan de nummer 1 uit de nederhit top 50 ieder jaar, Jenny Vera. Hij zingt Hold Me Now van de Golden Earring.

0: Prachtige vertolking van niemand minder dan Danny Vera. Hold me now. En hij stond zijn mannetje en hij kwam bij al die hoge noten. Prachtige vertolking. In Ahoy, eind januari 2026, oftewel dit jaar. Ik neem je mee naar een programma waar ik op het ogenblik veel naar kijk. Dat heb je van me gehoord.
1: Nederlife.
0: In het programma Jan Willem ruimt op en hij heeft fantastische muzikanten en een fantastische setting. Goede begeleidingsmuzikanten, noem het maar op. De grote multitalent, pianist, jazzproducent, noem het maar op. Ruben Heijn was er vorige week met Don't You van de Simple Minds.

0: als jullie willen opstaan, dan is nu het moment. Let's go, everybody.
1: Here we go!

Zo, een goede uitvoering zeg, Ruben Heijn. Hij kan niet alleen jazz, hij kan ook pop. Hij kreeg de hele zaal mee bij Jan Willem Ruimt op afgelopen vrijdagavond op tv. Kijk vrijdagavond ernaar. Het is echt leuk om naar te kijken. Hele goede optredens, leuke artiesten en gewoon een vermakelijk eind van de week programma. We horen met de cover van The Simple Minds uit de film The Breakfast Club. Don't you forget about me. En nu we het toch over hebben, we gaan nog even terug naar het programma. Want er was nog meer leuks te zien in dat programma. En dat was namelijk Jean-Guy McRoy. Waar ken je die van? Die ken je van het Eurovisie Songfestival, wat niet doorging. En wat het jaar daarna weer wel doorging misschien. Ik weet niet wie keer wat ze zegt. Hij kwam tegen de Eurovisie Songfestival uitzendingen. En die heeft ook een opgetreden afgelopen week. Daar gaan we ook naar luisteren. Hij speelt de nummer Mercy, Mercy Me, The Ecology.

0: Ja, wat heerlijk, hè? Zo, even bij te komen zeg. Mercy, Mercy Me, het origineel natuurlijk van niemand minder dan onze grote legende. Ja, dan kan ik toch even niet op zijn naam komen. Hoe is het toch mogelijk? Marvin Gaye natuurlijk, Marvin Gaye. Bekend van Sexual Healing onder andere. Maar ook deze prachtige Mercy, Mercy Me. Mooi gedaan, heel mooi gedaan door Jean-Luc McRoy. Ik heb hem ooit gezien in de musical Jesus Christ Superstar. Dat was volgens mij vorig jaar in Apeldoorn. Deed hij ook fantastisch. Had hij de leadrol. Een beetje van wie het is. En dat waren dus twee fragmenten uit het programma waarvan ik al zei, daar ben ik eigenlijk wel helemaal weg van. Het programma van niemand minder dan Jan-Willem Ruimtop met Jeroen Kijk in de Vechten en Jan-Willem Roodbeen. Twee mastodonten van de Radio 2 ochtendshow. En was lekker om het te horen. Ik heb er nog één voor jou. Deze man die doet iets voor een goed doel en dat vind ik heel mooi. En daarom geef wat steun. Het is Douwe Bob. Speciaal voor Alpe d'Huez, de fietstocht tegen kanker, heeft hij een prachtig nummer geschreven. Nieuwe nederrit komt eraan voor je.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederrit.
0: Ik zei het al, Douwe Bob heeft een prachtige plaat in elkaar gefrummeld weer. All for One heet hij. Hier is Douwe Bob. Tot volgende week. Een hele fijne week nog en tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer open gaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land al wat vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht. 10 minuutjes bij knooppunt Rijnsweerd. En een klein kwartiertje oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dan rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo roept inwoners op om regenpijpen af te koppelen van het riool om zo wateroverlast en overbelasting van het riool te verminderen. Door klimaatverandering krijgen langere droge periodes en hevige regenbuien steeds vaker invloed op de leefomgeving. Volgens de gemeente stroomt jaarlijks tienduizenden liter schoon regenwater via daken het riool in, waar het vermengd raakt met afvalwater. Door regenwater direct in de tuin op te vangen of te laten infiltreren, kan het beter worden benut en neemt de druk op het riool af. De politie heeft 4 Roemeense verdachten aangehouden die ervan worden verdacht op meerdere plekken in Nederland mensen te hebben opgelicht met nepjuwelen. De verdachten verbleven op een vakantiepark in Voorthuizen. Volgens dagblad De Stentor kwamen bij de politie meldingen binnen van zogenoemde goudverkopers die langs snelwegen en parkeerplaatsen mensen benaderden met een noodverhaal. Slachtoffers kregen sieraden of horloges aangeboden in ruil voor geld, maar de spullen bleken vrijwel waardeloos. Bij een inval op het vakantiepark nam de politie zo'n 5 kilo aan nepsieraden in beslag, waaronder ringen, kettingen en horloges. De goederen zijn vernietigd. En tot slot, de gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien...
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop, machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

0: commandant. Ah, het spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand. Wat? Op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vandaar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg, de kop van 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Veenendaal heb je een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os, door 14 kilometer file tussen Heteren en Ravenstein. En 10 minuten tijdsverlies op de N302 Kootwijk-Harderwijk bij Garderen, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk viert deze zomer het 8-jarige bestaan met een reeks jubileumacties. In juni en juli staat het museum 8 weken lang in het teken van speciale acties voor bezoekers. Het museum aan de Academiestraat opende op 25 mei 2018. Het is het eerste officieel geregistreerde museum dat gewijd is aan een nog levende kunstenaar. De politie heeft dinsdagochtend vroeg een verdachte aangehouden na een schietincident aan de Wijdgraaf in Hierde. Bij het incident in de Harderwijkse plaats raakte niemand gewond. Agenten kwamen kort na middernacht ter plaatse na een melding van een bekende van de vermoedelijke schutter. De verdachte, een bewoner van de straat, is daarop aangehouden. De politie heeft 2 vuurwapens in beslag genomen. Forensische opsporing heeft op de locatie onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. En tot slot, op de markt op het Kerkplein in Zeewolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeewolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft het dagblad De Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam en zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. A28 Amersfoort-Zolle. Tussen het Harde en Zolle-Zuid nog 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. En vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dooral Megens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de markt op het Kerkplein in Zeerwolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeerwolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft het dagblad De Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. De politie heeft dinsdagochtend vroeg een verdachte aangehouden na een schietincident aan de Wijdgraaf in Hierde. Bij het incident in de Harderwijkse plaats raakte niemand gewond. Agenten kwamen kort na middernacht ter plaatse na een melding van een bekende van de vermoedelijke schutter. De verdachte, een bewoner van de straat, is daarop aangehouden. De politie heeft 2 vuurwapens in beslag genomen. Forensische opsporing heeft op de locatie onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. En tot slot, de gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien in een boom op gemeentegrond kunnen dat melden bij Snel Herstel. Bij nesten in particuliere tuinen adviseert de gemeente om zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke bestrijding te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkastjes en bloemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Camping in de Rimboe in Ermelo vormt op zaterdag 30 mei opnieuw het decor voor een festival in de Rimboe. Het eendaagse evenement vindt plaats van 1 tot 11 avonds en combineert live muziek met food, drinken en recreatie in een bosrijke omgeving. De organisatie presenteert een mix van opkomende artiesten en internationale acts uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Australië en Mexico. De gemeente Ermelo roept inwoners op om regenpijpen af te koppelen van het riool om zo wateroverlast en overbelasting van het riool te verminderen. Door klimaatverandering krijgen langere droge periodes en hevige regenbuien steeds vaker invloed op de leefomgeving. Volgens de gemeente stroomt jaarlijks tienduizenden liter schoon regenwater via daken het riool in, waar het vermengd raakt met afvalwater. Door regenwater direct in de tuin op te vangen of te laten infiltreren, kan het beter worden benut en neemt de druk op het riool af. En tot slot, het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk viert deze zomer het 8-jarige bestaan met een reeks jubileumacties. In juni en juli staat het museum 8 weken lang in het teken van speciale acties voor bezoekers. Het museum aan de Academiestraat opende op 25 mei 2018. Het is het eerste officieel geregistreerde museum dat gewijd is aan een nog levende kunstenaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland is deze week gestart met onderhoudswerkzaamheden aan diverse provinciale N-wegen. Het gaat om grootschalig asfaltonderhoud dat loopt van eind mei tot en met augustus. De werkzaamheden maken deel uit van een eerder aangekondigd onderhoudsprogramma en zijn inmiddels begonnen met onder meer werkzaamheden aan de N303 bij Putten. In de komende weken volgen onder andere de N310 bij Elspeet en Doornspijk, de N309 bij het Harde en de N794 bij Epe. Later in de zomer staan ook werkzaamheden gepland aan de N301 bij Nijkerk en de N308 bij Oldebroek. Defensie heeft per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek op militaire oefenterreinen in onze provincie stilgelegd. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico dat is opgeschaald naar fase 2. De maatregel geldt onder meer voor oefengebieden op de Veluwe. De oefeningen waren pas sinds verleden week hervat nadat ze eind april waren stopgezet vanwege meerdere natuurbranden tijdens militaire trainingen. En tot slot, de politie heeft 4 Roemeense verdachten aangehouden die ervan worden verdacht op meerdere plekken in Nederland mensen te hebben opgelicht met nepjuwelen. De verdachten verbleven op een vakantiepark in Voorthuizen. Volgens Dagblad de Stentor kwamen bij de politie meldingen binnen van zogenoemde goudverkopers die langs snelwegen en parkeerplaatsen mensen benaderden met een noodverhaal. Slachtoffers kregen sieraden of horloges aangeboden in ruil voor geld, maar de spullen...
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
6: Zeg maar. Nossa.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien in een boom op gemeentegrond kunnen dat melden bij Snel Herstel. Bij nesten in particuliere tuinen adviseert de gemeente om zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke bestrijding te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkastjes en bloemen. De politie heeft dinsdagochtend vroeg een verdachte aangehouden na een schietincident aan de Wijdgraaf in Hierde. Bij het incident in de Harderwijkse plaats raakte niemand gewond. Agenten kwamen kort na middernacht ter plaatse na een melding van een bekende van de vermoedelijke schutter. De verdachte, een bewoner van de straat, is daarop aangehouden. De politie heeft twee vuurwapens in beslag genomen. Forensische opsporing heeft op de locatie onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. En tot slot, op de markt op het Kerkplein in Zeewolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeewolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft het dagblad De Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek. Bob Voorn.

0: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
1: Drie in één.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: of the ear to the ear. That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland is deze week gestart met onderhoudswerkzaamheden aan diverse provinciale N-wegen. Het gaat om grootschalig asfaltonderhoud dat loopt van eind mei tot en met augustus. De werkzaamheden maken deel uit van een eerder aangekondigd onderhoudsprogramma en zijn inmiddels begonnen met onder meer werkzaamheden aan de N303 bij Putten. In de komende weken volgen onder andere de N310 bij Elspeet en Doornspijk, de N309 bij het Harde en de N794 bij Epe. Later in de zomer staan ook werkzaamheden gepland aan de N301 bij Nijkerk en de N308 bij Oldebroek. De politie heeft 4 Roemeense verdachten aangehouden die ervan worden verdacht op meerdere plekken in Nederland mensen te hebben opgelicht met nepjuwelen. De verdachten verbleven op een vakantiepark in Voorthuizen. Volgens Dagblad de Stentor kwamen bij de politie meldingen binnen van zogenoemde goudverkopers die langs snelwegen en parkeerplaatsen mensen benaderden met een noodverhaal. Slachtoffers kregen sieraden of horloges aangeboden in ruil voor geld, maar de spullen bleken vrijwel waardeloos. Bij een inval op het vakantiepark nam de politie zo'n 5 kilo aan nepsieraden in beslag, waaronder ringen, kettingen en horloges. De goederen zijn vernietigd. En tot slot, de politie heeft dinsdagochtend vroeg een verdachte aangehouden na een schietincident aan de Wijdgraaf in Hierde. Bij het incident in de Harderwijkse plaats raakte niemand gewond. Agenten kwamen kort na middernacht ter plaatse na een melding van een bekende van de vermoedelijke schutter. De verdachte, een bewoner van de straat, is daarop aangehouden. De politie heeft 2 vuurwapens in beslag genomen. Forensische opsporing heeft op de locatie onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voor

0: maakten het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.